0: gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter...

0: als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag kans op een bui en vanaf het noordwesten wordt het minder warm. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanochtend is de zon geregeld te zien tussen de wolken door, met kans op een bui en mogelijk onweer. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig en plaatselijk valt nog een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de noordkust tot 33 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanavond veel zon, vooral in het oosten en zuidoosten nog kleine kans op een bui. Vannacht droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen naast zon ook wat bewolking, het blijft droog met 22 tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram... In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al twee periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie De Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip. De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het kapitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021. Waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardae is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardae was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden. President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran komen. De oorlog en sluiting van de economisch zeer belangrijke zeestraat zorgen wereldwijd voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
2: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied. Maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt.
7: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca.
10: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werot, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam.
11: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag kans op een bui en vanaf het noordwesten wordt het minder warm. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanochtend is de zon geregeld te zien tussen de wolken door, met kans op een bui en mogelijk onweer. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig en plaatselijk valt nog een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de noordkust tot 33 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanavond veel zon, vooral in het oosten en zuidoosten nog kleine kans op een bui. Vannacht droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen naast zon ook wat bewolking, het blijft droog met 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
14: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd?
15: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlandsnieuws. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
17: De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het kapitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service.
16: De voormalige Cambridge-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardee was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden. President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran komen. De oorlog en sluiting van de economisch zeer belangrijke zeestraat zorgen wereldwijd voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren.
20: In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
21: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
22: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
23: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca.
26: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werot, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag afwisselend zon en wolkenvelden met kans op een bui, hier en daar met onweer. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanmiddag wordt het tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordenwind, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond nog flinke zonnige periode, vooral in het oosten en zuidoosten kans op een bui. Vannacht minimaal 12 tot 18 graden. Morgen droger en iets minder warm met temperaturen tussen de 22 en 26 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
27: Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
28: Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top,
1: waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
3: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
5: PRO trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
14: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
15: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces.
17: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
29: De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner
27: dagvaarde in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het Capitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service.
6: De voormalige Cambridge-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardee was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
16: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
20: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
21: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
22: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
23: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
24: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald
27: en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag afwisselend zon en wolkenvelden met kans op een bui, hier en daar met onweer. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanmiddag wordt het tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordenwind, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond nog flinke zonnige periode, vooral in het oosten en zuidoosten kans op een bui. Vannacht minimaal 12 tot 18 graden. Morgen droger en iets minder warm met temperaturen tussen de 22 en 26 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
1: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatie.

0: mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast.

0: De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip. De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het kapitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardee is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardee was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen. Omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spijker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Seva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Seva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in twee sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar zevende medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. Twee jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al twee medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio,
1: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag neemt de kans op een bui geleidelijk toe. Er zijn perioden met zon, maar er kunnen ook wolkenvelden voorbij komen. Er is kans op een bui, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 33 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is matig, aan de westkust vrij krachtig. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond klaart het wat op met flinke perioden zon. Vooral in het oosten en zuidoosten blijft er een kleine kans op een bui. Morgen koelt het iets af met temperaturen tussen de 22 en 26 graden en blijft het vrijwel droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk de Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al twee andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip. De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist 10 miljard dollar schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het kapitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service. De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
6: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
1: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
5: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham.
8: De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het westen en noordwesten enkele buien voor met kans op onweer. Het wordt rond de 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanochtend is er naast zon ook wat bewolking en kan er een bui vallen, mogelijk met onweer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon en blijft het meestal droog, al kan er plaatselijk nog een bui voorkomen. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust vrij krachtig. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond volop zon, vooral in het oosten nog een kleine kans op onweer. Vannacht droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen wordt het wat minder warm, met temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
11: Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
12: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
13: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
14: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
10: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
5: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
10: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen.
15: Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces.
16: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
17: De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het Capitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service.
18: De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
19: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
22: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
23: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
24: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd.
0: De groene auto heeft rosé-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spijker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
1: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
6: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werot, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het westen en noordwesten enkele buien voor, met kans op onweer. Het wordt rond de 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanochtend is er naast zon ook wat bewolking en kan er een bui vallen, mogelijk met onweer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon en blijft het meestal droog, al kan er plaatselijk nog een bui voorkomen. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust vrij krachtig. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond volop zon, vooral in het oosten nog een kleine kans op onweer. Vannacht droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen wordt het wat minder warm, met temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
25: Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
26: Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
27: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
28: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren,
2: zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
5: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws.
15: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
16: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al twee andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
17: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces.
18: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
29: De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist 10 miljard dollar schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het kapitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service.
30: De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een honderdtal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel.

0: activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp

0: van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er in het westen en noordwesten enkele buien met kans op onweer. Het wordt zo'n 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Vanochtend is het gedeeltelijk zonnig met soms wolkenvelden en kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag komt de zon geregeld door en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. Vanavond blijft het grotendeels zonnig, alleen in het zuidoosten en oosten is er nog kans op een bui. Het Nationaal Hitteplan is actief met code geel voor het hele land. Morgen afwisselend zon en bewolking blijft het droog met temperaturen tussen 22 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
5: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. PRO trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt.
2: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip. De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het kapitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers.
2: Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca.
9: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er in het westen en noordwesten enkele buien met kans op onweer. Het wordt zo'n 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Vanochtend is het gedeeltelijk zonnig met soms wolkenvelden en kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag komt de zon geregeld door en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. Vanavond blijft het grotendeels zonnig. Alleen in het zuidoosten en oosten is er nog kans op een bui. Het Nationaal Hitteplan is actief met code geel voor het hele land. Morgen afwisselend zon en bewolking blijft het droog met temperaturen tussen 22 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
11: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip. De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het kapitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de 3 ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen.
16: Voor september staan onderhandelingen gepland.
6: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
17: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
18: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
19: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en bol.com last hebben van het incident.
20: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca.
22: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten.
23: Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar zevende medaille op een EK outdoor.
0: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral in het westen en noordwesten wat buien mogelijk met kans op onweer. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden, maar in de grote steden blijkt het rond de 21 graden. Vanochtend is er naast zon ook bewolking en er kan een enkele bui vallen met eventueel onweer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordenwind, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond veel zon, vooral in het oosten nog kans op een bui. Het Nationaal Hitteplan blijft actief voor het hele land. Morgen wordt het wat rustiger en minder warm met zo'n 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
28: Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
29: Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde.
1: Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
2: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
3: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws.
10: De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
11: Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten.
12: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
13: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de Straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte.
6: Donderdagavond werden al twee andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
14: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces.
15: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
19: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
20: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
21: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
22: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers.
0: Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
5: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werot, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral in het westen en noordwesten wat buien mogelijk met kans op onweer. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden, maar in de grote steden blijkt het rond de 21 graden. Vanochtend is er naast zon ook bewolking en er kan een enkele bui vallen met eventueel onweer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordenwind, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond veel zon, vooral in het oosten nog kans op een bui. Het Nationaal Hitteplan blijft actief voor het hele land. Morgen wordt het wat rustiger en minder warm, met zo'n 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl.

0: daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al twee periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. PRO trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen.

0: Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al twee andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten.
3: Twee jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het westen en noordwesten enkele buien met kans op onweer. Het wordt 16 graden. Maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanochtend is er zon met af en toe wat bewolking. Er kan een bui vallen, mogelijk met onweer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het grotendeels droog. Al is er plaatselijk nog kans op een bui. De temperatuur loopt flink uiteen. 22 graden aan de noordkust tot 33 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is matig. Langs de westkust vrij krachtig. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond veel zon, vooral in het zuidoosten en oosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met 12 tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, droog weer. En het wordt een stuk minder warm, tussen de 22 en 26 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
9: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk de Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd.
0: Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
10: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
13: Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten.
14: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
15: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de Straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
0: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces.
16: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd.
17: familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
21: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
23: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
24: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
25: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati.
2: De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag kans op een bui en van het noordwesten uit minder warm. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land, code geel. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien. Plaatselijk valt een enkele bui, met daarbij kans op onweer. De temperatuur loopt op tot tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noorden, langs de kust vrij krachtig. Vanavond volgen flinke perioden met zon. In het zuidoosten en oosten is er nog een kleine kans op een bui. Komende nacht blijft het waarschijnlijk overal droog, met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen wordt het met 22 tot 26 graden wat minder warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol.
1: Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
8: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
9: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen.
0: De oorlog en de sluiting van de Zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
13: Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten.
14: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
15: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
16: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces.
17: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
29: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
2: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
3: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werro, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. de 26-jarige atlete, stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag kans op een bui en van het noordwesten uit minder warm. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land, code geel. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien. Plaatselijk valt een enkele bui, met daarbij kans op onweer. De temperatuur loopt op tot tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noorden, langs de kust vrij krachtig. Vanavond volgen flinke perioden met zon. In het zuidoosten en oosten is er nog een kleine kans op een bui. Komende nacht blijft het waarschijnlijk overal droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen wordt het met 22 tot 26 graden wat minder warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
21: Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
22: Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
23: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer.
0: Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
1: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
8: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
12: Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten.
24: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
25: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
26: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt.
25: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record.

0: Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste.

0: beste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werot, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kunnen er vooral in het westen en noordwesten wat buien vallen, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 16, maar in de grote steden blijft het tropisch met zo'n 21 graden. Wel goed om te weten, het Nationaal Hitteplan is actief met code geel voor het hele land. Vanochtend wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Er is kans op een bui met onweer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overwegend droog. De temperatuur loopt flink uiteen. Zo'n 22 graden aan de noordkust, maar in het zuidoosten kan het nog tropisch worden met 33 graden. De noordenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het rustig met veel zon. Alleen in het oosten en zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Komende nacht droog met tussen de 12 en 18 graden. Morgen een graad minder warm, tussen de 22 en 26 graden, met zon en enkele wolken.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar.
6: Het merk wordt onderdeel van Nossoft's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kunnen er vooral in het westen en noordwesten wat buien vallen, mogelijk met onweer. Het koelt af naar een graad of 16, maar in de grote steden blijft het tropisch met zo'n 21 graden. Wel goed om te weten, het Nationaal Hitteplan is actief met code geel voor het hele land. Vanochtend wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Er is kans op een bui met onweer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en blijft het overwegend droog. De temperatuur loopt flink uiteen. Zo'n 22 graden aan de noordkust, maar in het zuidoosten kan het nog tropisch worden met 33 graden. De noordenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond blijft het rustig met veel zon. Alleen in het oosten en zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Komende nacht droog met tussen de 12 en 18 graden. Morgen een graad minder warm, tussen de 22 en 26 graden, met zon en enkele wolken.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlandsnieuws. De straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal,
7: altijd nu.
8: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten.
7: Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is de zon regelmatig te zien, maar ook enkele wolkenvelden. Met name in het westen en noorden kunnen er wat buien vallen, soms met onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Vanmiddag blijft de zon geregeld doorbreken. Plaatselijk is er nog kans op een bui met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, aan de westkust vrij krachtig. Het Nationaal Hitteplan is actief vanwege de warmte in het zuidoosten. Vanavond veel zon, vooral in het oosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het overal droog met temperaturen tussen de 12 en 18 graden. Morgen weer zon en wat bewolking. En het blijft droog met 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Actrice Vajen van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
11: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
12: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
11: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
6: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
11: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
12: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt,
13: waarvan er al 19 zijn verkocht. Spijker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
14: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
15: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca.
18: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter. Bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werot, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, maar ook wolkenvelden. En vooral in het westen en noorden kans op een bui met onweer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en is er nog...

0: Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Actrice Vajen van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken...

0: Azem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn.
0: Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd.
3: Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zien we na zon ook wolkenvelden, met vooral in het westen en noorden enkele buien, soms met onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien, al blijft een enkele bui mogelijk. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind is matig, langs de westkust vrij krachtig. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond is er nog flink wat zon. Vooral in het oosten en zuidoosten kan er nog een bui vallen. Komende nacht blijft het droog met temperaturen tussen de 12 en 18 graden. Morgen wordt het rustiger met zon en wat bewolking. Droog weer en temperaturen tussen de 22 en 26 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Actrice Vaillant van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
2: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
9: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de Straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project.
13: Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca.
16: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het afwisselend zonnig met hier en daar wat wolken. In het westen en noorden kunnen buien vallen, soms met onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanmiddag komt de zon geregeld door en is er plaatselijk nog kans op een bui met onweer. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 33 graden in het zuidoosten. De wind is matig, aan de westkust vrij krachtig. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond blijft het overwegend zonnig. In het oosten en zuidoosten kan er nog een enkele bui vallen. Komende nacht blijft het droog met minimaal 12 tot 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 en 26 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
19: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi.
0: Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
1: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
24: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
0: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn.
2: Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
6: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
9: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Seva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Seva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en bol.com last hebben van het incident.
10: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca.
27: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is de zon geregeld te zien, afgewisseld met wat wolken. In het westen en noorden kunnen buien vallen, soms met onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanmiddag blijft het overwegend zonnig met her en der een enkele bui. Ook dan is onweer mogelijk. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De matige noordenwind kan aan de westkust vrij krachtig zijn. Vanavond veel zon, vooral in het oosten en zuidoosten nog kans op een bui. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen wordt het iets minder warm met maxima tussen de 22 en 26 graden en blijft het waarschijnlijk droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
15: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
16: Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
17: Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen.
1: Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
7: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
8: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
21: Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten.
22: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
28: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de Straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
29: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal
28: zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip

0: vol meningen hoor je bij Talk Radio De Feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won.

0: Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werot, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar zevende medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is de zon er geregeld, maar er komen ook wolkenvelden voor. In het westen en noorden vallen buien, soms met onweer. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig. Hier en daar kan nog een bui vallen met kans op onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind is matig, aan de westkust vrij krachtig. Het Nationaal Hitteplan is van kracht voor het hele land. Vanavond veel zon, vooral in het oosten nog een kleine kans op een bui. Komende nacht blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken, droog weer en 22 tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Actrice Vaillen van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
7: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten.
6: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
9: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al twee andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
6: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces.
9: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
9: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
11: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakt in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
9: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd.
12: De groene auto heeft rosé-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spijker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam.
14: Dit was het laatste sportnieuws. Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en wolken met in het westen en noorden kans op buien, soms met onweer. De wind waait matig uit het noorden. Vanmiddag wordt het geregeld zonnig met plaatselijk nog een bui. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 33 graden in het zuidoosten. In het zuidoosten en oosten geldt een hittewaarschuwing. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. Vanavond nog flink wat zon en vooral in het zuidoosten kans op een onweersbui. Komende nacht blijft het waarschijnlijk overal droog met minima tussen 12 en 18 graden. Morgen weer een mix van zon en wolken bij temperaturen tussen 22 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Actrice Vaillant van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
17: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
18: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd.
19: Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 2 doden gevallen. Dat zei een woordvoerder van de hulpdiensten. Na de beving werd een tsunami-waarschuwing afgegeven en de bevolking van kustgebieden werd opgeroepen te evacueren naar hoger gelegen gebied. Die waarschuwing is later weer ingetrokken. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica houdt het zeeniveau in de gaten. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
23: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
24: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces.
25: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
0: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
2: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
6: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
7: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
8: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca.
29: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werot, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is de zon er geregeld, maar in het westen en noorden kunnen buien vallen, soms met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag blijft het wisselend met zon en een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. Daar is het Nationaal Hitteplan nog actief. De noordenwind is matig, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond nog veel zon. In het oosten en zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met 12 tot 18 graden. Morgen een stuk koeler. Zon en wolken, droog en maximaal 22 tot 26 graden.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht vastgesteld. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20,9 graden. Meldt het KNMI. Ook in Maastricht daalde de temperatuur in de nacht van vrijdag op zaterdag niet onder de 20 graden, met een minimumtemperatuur van 20,4 graden. De eerste tropennacht van dit jaar werd gemeten in de nacht van 24 op 25 juni, toen het in Vlissingen niet kouder werd dan 22 graden. Van een officiële tropennacht in Nederland is sprake als de temperatuur in de beeld niet onder de 20 graden zakt, wat voor het laatst gebeurde in 2020.
13: Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
14: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
15: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn bij een aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen om het leven gekomen. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog aan de kust gezien. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie houdt het zeeniveau in de gaten.
19: De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
18: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7.
0: De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
1: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al 2 andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
2: De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces.
20: De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
24: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
25: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
26: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
3: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
4: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend laat de zon zich regelmatig zien, maar er drijven ook wolkenvelden over. In het westen en noorden vallen enkele buien met kans op onweer. De wind komt uit het noorden en is zwak tot matig. Vanmiddag blijft het wisselend met flinke zonnige perioden. Hier en daar kan nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden.

0: telefoon of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht vastgesteld. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20,9 graden, meldt het KNMI. Ook in Maastricht daalde de temperatuur in de nacht van vrijdag op zaterdag niet onder de 20 graden, met een minimumtemperatuur van 20,4 graden. De eerste tropennacht van dit jaar werd gemeten in de nacht van 24 op 25 juni, toen het in Vlissingen niet kouder werd dan 22 graden. Van een officiële tropennacht in Nederland is sprake als de temperatuur in de beeld niet onder de 20 graden zakt, wat voor het laatst gebeurde in 2020.
2: Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
3: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
4: Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
5: Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
6: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. De brandende bodem.

0: Hem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden en verscheidene wegen zijn afgesloten. Voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn bij een aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen om het leven gekomen. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog aan de kust gezien. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie houdt het zeeniveau in de gaten.
1: De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de Straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al twee andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Hun detentie zou worden omgezet in andere maatregelen. Volgens mensenrechtenorganisatie Foro Peñal zijn 29 mensen vrijgelaten en zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering is met de oppositie gesprekken begonnen om het land te verzoenen, wat mogelijk tot nieuwe verkiezingen leidt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, noemde de vrijlating een cruciale stap voor het verzoeningsproces. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record,
4: 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend komen er buien voor, plaatselijk met onweer. De meeste buien trekken over het noorden. Verder is de zon geregeld te zien. Vanmiddag blijft het wisselvallig met af en toe zon en mogelijk nog een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond klaart het op met flinke perioden zon. Komende nacht blijft het droog met minimaal 12 graden in het noordoosten. Morgen wordt het rustiger met zon en wat wolken. Droog weer en temperaturen tussen de 22 en 26 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht gemeten. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook in Maastricht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden, met een minimum van 20,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar. Zaterdag was het in de beeld voor de 61ste dag op rij warmer dan 20 graden, een nieuw record.
10: Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
11: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
12: Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar.
13: Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
14: Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
15: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen. In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. De brandende bodem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden en verscheidene wegen zijn afgesloten.
17: Voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn bij een aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen om het leven gekomen. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog aan de kust gezien. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie houdt het zeeniveau in de gaten.
18: De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
19: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer.
20: Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
21: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al twee andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
25: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
26: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
27: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
28: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
29: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werro, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekken de buien over, vooral in het noorden met plaatselijke kans op onweer. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien. Er kan nog een enkele bui vallen met kans op onweer. Het wordt 22 graden aan de noordkust, maar in het zuidoosten loopt het op naar 33 graden. De wind is matig, aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief. Vanavond veel zon, vooral in het oosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog met temperaturen tussen 22 en 26 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. 7 deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer.
2: De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden.
7: Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die op het moment van het incident in hetzelfde pand aanwezig was. De verdachte blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk.
8: In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht gemeten. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook in Maastricht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden, met een minimum van 20,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar. Zaterdag was het in de beeld voor de 61ste dag op rij warmer dan 20 graden, een nieuw record.
9: Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
10: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
11: Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Nettorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen.
15: In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. De brandende bodem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden
16: en verscheidene wegen zijn afgesloten.
17: Voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn bij een aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen om het leven gekomen. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog aan de kust gezien. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie houdt het zeeniveau in de gaten.
18: De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
19: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
20: Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de Straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al twee andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
24: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
25: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
0: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozee-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er enkele buien, vooral in het noorden. Plaatselijk kan het onweren. Verder is de zon ook regelmatig te zien. Vanmiddag wordt het droog met zon en hooguit een enkele bui. De temperatuur loopt flink uiteen. Aan de noordkust rond de 22 graden, maar in het zuidoosten kan het nog 33 graden worden. In dat gebied is het Nationaal Hitteplan nog actief. Er staat een matige noordenwind, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond veel zon en droog weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 18 graden. Morgen wordt het rustiger en minder warm, met zo'n 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. 7 deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden. Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die op het moment van het incident in hetzelfde pand aanwezig was. De verdachte blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht gemeten. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook in Maastricht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden, met een minimum van 20,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar. Zaterdag was het in De Bilt voor de 61ste dag op rij warmer dan 20 graden. Een nieuw record.
8: Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
26: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
27: Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen. In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. De brandende bodem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden en verscheidene wegen zijn afgesloten. Voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn bij een aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen om het leven gekomen. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog aan de kust gezien. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie houdt het zeeniveau in de gaten.
10: De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
27: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Opnieuw is een schip van het staatsoliebedrijf ADNOC uit Abu Dhabi aangevallen in de straat van Hormuz. Het bedrijf bevestigt dat de aanval vrijdagavond plaatsvond en dat er niemand gewond raakte. Donderdagavond werden al twee andere schepen van ADNOC aangevallen in hetzelfde gebied. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van die eerdere aanvallen. Ook daarbij vielen geen gewonden.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een honderdtal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen.

0: 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders.

0: heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekken er buien over, vooral in het noorden, plaatselijk met onweer. Verder is er ook geregeld zon. Vanmiddag komt de zon regelmatig door met hier en daar nog een bui. Het wordt 22 graden aan de noordelijke kust en 33 graden in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het noorden, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond is er veel zon, al blijft in het zuidoosten en oosten nog een kleine kans op een bui. Let op, in die regio's is het Nationaal Hitteplan actief vanwege de warmte. Komende nacht blijft het droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden, droog weer en maximaal 22 tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 58e IJsselmeerzwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. 7 deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden. Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die op het moment van het incident in hetzelfde pand aanwezig was. De verdachte blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht gemeten. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook in Maastricht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden, met een minimum van 20,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar. Zaterdag was het in de beeld voor de 61ste dag op rij warmer dan 20 graden. Een nieuw record.
6: Actrice Vaillant van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
2: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens ouderorganisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren. In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen. In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. De brandende bodem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden en verscheidene wegen zijn afgesloten. Voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn bij een aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen om het leven gekomen. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog aan de kust gezien. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie houdt het zeeniveau in de gaten. De straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen.
2: De oorlog en de sluiting van de Zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd. Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf
2: verantwoordelijke offshore exploratie noemt.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter. Bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekken er buien over, vooral in het noorden, met kans op onweer. Tussendoor is de zon er ook. Vanmiddag wordt het geregeld zonnig met nog een enkele bui. De temperatuur loopt flink uiteen. 22 graden aan de noordkust, maar in het zuidoosten kan het nog oplopen tot 33 graden. Daar is het Nationaal Hitteplan nog actief. De noordenwind is matig, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond veel zon. In het oosten en zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Komende nacht droog met 12 tot 18 graden. Morgen overdag mix van zon en wolken, droog met 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. 7 deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden. Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die op het moment van het incident in hetzelfde pand aanwezig was. De verdachte blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht gemeten. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook in Maastricht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden, met een minimum van 20,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar. Zaterdag was het in de beeld voor de 61ste dag op rij warmer dan 20 graden, een nieuw record.
11: Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
12: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
13: Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gei blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren.
17: In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín,
18: ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen. In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. De brandende bodem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden en verscheidene wegen zijn afgesloten. Voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn bij een aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen om het leven gekomen. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog aan de kust gezien. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie houdt het zeeniveau in de gaten.
19: De straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
18: Bij het Indonesische eiland Flores heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven en roepen vooral de bevolking langs de kust op hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Zowel het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum als de Amerikaanse Geologische Dienst bevestigden de kracht van 7,7. De beving was op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag 68 kilometer ten noordwesten van de plaats Ende.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
18: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
4: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
7: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter. Bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK-atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend komen er buien voor, plaatselijk met onweer. De meeste buien trekken over het noorden. Verder is er geregeld zon met af en toe wat bewolking. Vanmiddag wordt het tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. Plaatselijk kan nog een bui vallen, mogelijk met onweer. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. Vanavond flinke opklaringen en vooral in het zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht droog met minimaal 12 tot 18 graden. Morgen een mix van zon en wolkenvelden. Het blijft droog bij 22 tot 26 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. 7 deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden. Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die op het moment van het incident in hetzelfde pand aanwezig was. De verdachte blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk.
24: In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht gemeten. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook in Maastricht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden, met een minimum van 20,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar. Zaterdag was het in de beeld voor de 61ste dag op rij warmer dan 20 graden, een nieuw record.
25: Actrice Vaillant van den Bosch speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bosch vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
26: Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol.
5: Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was.
12: In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren.
13: In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen.
14: In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. De brandende bodem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden en verscheidene wegen zijn afgesloten.
27: Voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn bij een aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen om het leven gekomen. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog aan de kust gezien. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie houdt het zeeniveau in de gaten.
28: De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen.
4: Volgens Trump hebben de Amerikanen de straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
18: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
19: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
20: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De
0: De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar zevende medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen het WK hockey in, nu hij de strijd om de positie van eerste doelman heeft gewonnen van Maurits Visser. De 29-jarige keeper zegt dat de selectiedruk is weggevallen en dat er nu meer duidelijkheid is voor zijn teamgenoten. Bondscoach Jeroen Delmee maakte in juni bekend dat Meijer eerste keeper wordt na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Het WK hockey in Nederland en België begint zaterdag en duurt tot en met 30 augustus. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekken er buien over met af en toe onweer. Tussendoor breekt de zon door. Vanmiddag blijft het wisselvallig met enkele buien, maar ook zonnige momenten. De temperatuur loopt flink uiteen. Aan de noordkust rond de 22 graden, maar in het zuidoosten wordt het nog tropisch warm met 33 graden. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. De wind waait matig uit het noorden, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond klaart het op met vooral zon, al blijft er in het zuidoosten nog kans op een bui. Morgen wordt het wat minder warm met temperaturen tussen de 22 en 26 graden en blijft het droog met zon en wolkenvelden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien.
27: 7 deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden.
5: Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden

0: van 20,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar. Zaterdag was het in de beeld voor de 61ste dag op rij warmer dan 20 graden. Een nieuw record.
1: Actrice Vaillant van den Bossche speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bossche vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was. In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren. In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen. In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee.

0: De brandende bodem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden en verscheidene wegen zijn afgesloten. Voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn bij een aardbeving met een kracht van 7,7 zeker 20 mensen om het leven gekomen. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog aan de kust gezien. Het Indonesische Agentschap voor Meteorologie houdt het zeeniveau in de gaten.
1: De Straat van Hormuz blijft Iraans, zegt de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Kazem Gharibabadi. Hij reageert daarmee op de Amerikaanse president Donald Trump, die had gezegd de zeestraat tot Amerikaans grondgebied te verklaren, nadat de VS Iran hebben verslagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen de Straat van Hormuz feitelijk al in handen en houden ze schepen van Iran tegen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, zegt dat Iran nog moet beslissen of het doorgaat met onderhandelingen met de VS om de oorlog te beëindigen. De oorlog en de sluiting van de zeestraat zorgen voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen wereldwijd.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
1: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
4: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK-atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen het WK hockey in, nu hij de strijd om de positie van eerste doelman heeft gewonnen van Maurits Visser. De 29-jarige keeper zegt dat de selectiedruk is weggevallen en dat er nu meer duidelijkheid is voor zijn teamgenoten. Bondscoach Jeroen Delmee maakte in juni bekend dat Meijer eerste keeper wordt na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Het WK hockey in Nederland en België begint zaterdag en duurt tot en met 30 augustus. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend trekken er buien over met plaatselijk onweer. Maar de zon laat zich ook geregeld zien. Het wordt vanmiddag tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordenwind, langs de westkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten en oosten geldt code geel vanwege de hitte. Vanavond vooral zon, met in het oosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het overal droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het blijft droog en wordt iets minder warm met 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het is niet eerlijk om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Dat zegt vicevoorzitter Jos Ubels van actiegroep Farmers Defence Force. Vrijdag kwamen twee mensen om bij een ongeluk op de A59, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar Den Bosch. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. Hij wil opkomen voor de actievoerders en vindt het niet fair hen nu de schuld te geven.
9: De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. 7 deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden. Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die op het moment van het incident in hetzelfde pand aanwezig was. De verdachte blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht gemeten. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook in Maastricht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden, met een minimum van 20,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar. Zaterdag was het in de beeld voor de 61ste dag op rij warmer dan 20 graden. Een nieuw record. Actrice Vaiane van den Bossche speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bossche vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen. Het aantal bedrijven dat huiswerkbegeleiding en bijles aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens oude organisaties en deskundigen spelen de forse lesuitval en het gevoel dat extra ondersteuning op scholen onvoldoende beschikbaar is daarbij een rol. Ook is er veel prestatiedruk, zegt Lopke Vlaming, directeur van ouderorganisatie Ouders en Onderwijs. Scholen zijn vanaf 6-jarige leeftijd bezig kinderen in het juiste hokje te plaatsen, waardoor ouders daar ook op gefocust zijn. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet voorlopig geen aanleiding voor nieuwe maatregelen, omdat scholen het aanvullend onderwijs al steeds vaker zelf gaan verzorgen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
11: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlandsnieuws. Veiligheidstroepen in de bergen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta hebben enkele honderden mensen tegengehouden die de grens wilden oversteken. Het gaat volgens Spaanse media vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen, niet om Marokkanen. De Marokkaanse autoriteiten vrezen vooral voor een massale poging van Marokkanen om Spaans gebied binnen te dringen, waar wekenlang over is gecommuniceerd op sociale media. Op 30 juli trokken tienduizenden mensen Ceuta binnen, terwijl Marokkaanse grensbewakers niets deden om de stroom tegen te houden. Marokko heeft nu veel politie en militairen ingezet in de regio om herhaling te voorkomen.
13: Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem.
14: Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was.
15: In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren.
16: In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen.
17: In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. De brandende bodem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden en verscheidene wegen zijn afgesloten.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd.
0: EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
21: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
22: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
23: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
24: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en bol.com last hebben van het incident.
25: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws.
28: Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor.
29: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend komen er buien voor, soms met onweer. Verder is er ook zon en zijn er wolkenvelden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien, plaatselijk met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en zo'n 30 graden in het zuidoosten. De wind is matig, aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten geldt nog code geel vanwege het Nationaal Hitteplan. Vanavond vooral zonnig, met in het zuidoosten en oosten nog kans op een bui. Vannacht droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen zon met wat bewolking en droog weer. Temperaturen tussen de 22 en 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Politievakbond ACP wil met het lokale gezag reflecteren over de handhaving bij de boerenacties richting Den Bosch en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Dat ongeluk gebeurde in de staart van een fiede die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond noemt het diep triest dat er 2 doden zijn gevallen. De ACP wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De bond vindt dat actievoerders zelf de verantwoordelijkheid dragen en het risico kunnen inschatten.
7: Vicevoorzitter Jos Ubels van actiegroep Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelweg naar Den Bosch. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden met tractoren, maar overlegt bij acties wel met de autoriteiten over de veiligheid. Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen.
8: Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die op het moment van het incident in hetzelfde pand aanwezig was. De verdachte blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk.
9: De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. 7 deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden.
10: In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht gemeten. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook in Maastricht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden, met een minimum van 20,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar. Zaterdag was het in de beeld voor de 61ste dag op rij warmer dan 20 graden. Een nieuw record.
11: Actrice Vaiane van den Bos speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bos vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Veiligheidstroepen in de bergen, aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta, hebben enkele honderden mensen tegengehouden die de grens wilden oversteken. Het gaat volgens Spaanse media vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen, niet om Marokkanen. De Marokkaanse autoriteiten vrezen vooral voor een massale poging van Marokkanen om Spaans gebied binnen te dringen, waar wekenlang over is gecommuniceerd op sociale media. Op 30 juli trokken tienduizenden mensen Ceuta binnen, terwijl Marokkaanse grensbewakers niets deden om de stroom tegen te houden. Marokko heeft nu veel politie en militairen ingezet in de regio om herhaling te voorkomen.
15: Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem.
16: Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was.
17: In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd,
0: waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren. In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen. In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. De brandende bodem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden en verscheidene wegen zijn afgesloten.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
21: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken.
1: Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en bol.com last hebben van het incident.
2: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor.
24: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga.
25: Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend komen er buien voor, plaatselijk met onweer.
3: Tussen de buien door is er ook zon. Vanmiddag blijft het wisselvallig met af en toe zon en enkele buien. Ook met kans op onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en ongeveer 30 graden in het zuidoosten. In het zuidoosten en oosten geldt code geel vanwege de warmte. De wind komt uit het noorden en is matig. Langs de westkust vrij krachtig. Vanavond klaart het op met flinke zonnige perioden. Al blijft er in het oosten nog kans op een bui. Vannacht droog met minima tussen de 12 en 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, droog weer en iets koeler met 22 tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vicevoorzitter Jos Ubbels van actiegroep Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelweg naar Den Bosch. Ubbels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden met tractoren, maar overlegt bij acties wel met de autoriteiten over de veiligheid.
7: Politievakbond ACP wil met het lokale gezag reflecteren over de handhaving bij de boerenacties richting Den Bosch en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Dat ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond noemt het diep triest dat er twee doden zijn gevallen. De ACP wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De bond vindt dat actievoerders zelf de verantwoordelijkheid dragen en het risico kunnen inschatten.
8: De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. Zeven deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden.
9: Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die op het moment van het incident in hetzelfde pand aanwezig was. De verdachte blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk.
10: In Vlissingen is voor de 8e keer dit jaar een regionale tropische nacht gemeten. De temperatuur bleef daar 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook in Maastricht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden, met een minimum van 20,4 graden. Sinds het begin van de metingen in 1901 waren er gemiddeld 1,3 tropische nachten per jaar. Zaterdag was het in de beeld voor de 61ste dag op rij warmer dan 20 graden, een nieuw record.
28: Actrice Vaiane van den Bosch speelt vanaf komend voorjaar op West End in de nieuwe Disney musical The Greatest Showman. Disney maakte dat bekend op het fan-event D23 in Californië. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur deel uitmaakt van de originele cast van een nieuwe musical op West End. Van den Bosch vertolkt de rol van zangeres Jenny Lind in de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige film uit 2017. De voorstelling is te zien in het Theatre Royal Drury Lane in Londen.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws.
11: Veiligheidstroepen in de bergen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta hebben enkele honderden mensen tegengehouden die de grens wilden oversteken. Het gaat volgens Spaanse media vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen, niet om Marokkanen. De Marokkaanse autoriteiten vrezen vooral voor een massale poging van Marokkanen om Spaans gebied binnen te dringen, waar wekenlang over is gecommuniceerd op sociale media. Op 30 juli trokken tienduizenden mensen Ceuta binnen, terwijl Marokkaanse grensbewakers niets deden om de stroom tegen te houden. Marokko heeft nu veel politie en militairen ingezet in de regio om herhaling te voorkomen.
12: Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem.
13: Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was.
14: In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren.
15: In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen.
16: In de Belgische gemeente Balen proberen brandbestrijders een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 850 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ook ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. De brandende bodem bestaat uit turf, afgestorven plantenmateriaal dat ook onder de grond brandt, waardoor blussen erg moeilijk is. De gouverneur van de provincie Luik heeft opgeroepen het gebied te mijden en verscheidene wegen zijn afgesloten.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
20: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne
0: kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren.

0: consumentenvertrouwen zakt in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozee-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na het dodelijke ongeluk waarbij de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. Tarling overleed vrijdag na een frontale botsing met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. Hij was de jongere broer van wielrenner Joshua Tarling. De organisatie laat de laatste 2 etappes van de 11-daagse rittenkoers in versoberde vorm verreden. Voorafgaand aan de etappe

0: dagen van vandaag is er een eerbetoon aan Tarling. Evenementen rond de koers zijn afgelast en de reclamekaravaan rijdt niet mee. De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde anderhalf jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 drie keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend komen er buien voor, soms met onweer. Verder is er ook zon tussen de wolken door. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanmiddag af en toe zon met enkele buien, plaatselijk onweerachtig. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en rond de 30 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. Let op, in het zuidoosten en oosten is code geel van kracht vanwege de warmte. Vanavond veel zon, vooral in het zuidoosten nog kans op een bui. Komende nacht droog met temperaturen tussen de 12 en 18 graden. Morgen mix van zon en wolken, droog weer met 22 tot 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boerenorganisatie Agractie roept op niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Twee mensen kwamen om en zes raakten gewond door een ongeval in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een protest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het ook vaak niet zomaar is dat trekkers op de snelweg rijden. Soms is de afweging van de politie. Hij noemt uitlatingen van premier Rob Jetten en andere kabinetsleden ongepast, omdat nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. Jetten zei eerder dat demonstreren op de snelweg desastreuze gevolgen kan hebben.
6: De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de Markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen twee bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis. Vicevoorzitter Jos Ubels van actiegroep Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelweg naar Den Bosch. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden met tractoren, maar overlegt bij acties wel met de autoriteiten over de veiligheid. Politievakbond ACP wil met het lokale gezag reflecteren over de handhaving bij de boerenacties richting Den Bosch en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Dat ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond noemt het diep triest dat er twee doden zijn gevallen. De ACP wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De bond vindt dat actievoerders zelf de verantwoordelijkheid dragen en het risico kunnen inschatten. De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien.
2: Zeven deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden.
6: Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die op het moment van het incident in hetzelfde pand aanwezig was. De verdachte blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen 7 mensen om het leven, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Volgens de premier waren dit geen militaire doelen en tonen ze een nieuwe Israëlische escalatie. Israël heeft gemeld infrastructuur van de Sjiïtische Libanese beweging Hezbollah te hebben aangevallen. Salam zei dat deze escalatie moet ophouden en dat ze de pogingen om de toestand in het zuiden van Libanon te stabiliseren ondermijnt. Libanese media spreken onder meer van luchtaanvallen op het dorp Kalat al-Meis, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Beirut. Veiligheidstroepen in de bergen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta hebben enkele honderden mensen tegengehouden die de grens wilden oversteken. Het gaat volgens Spaanse media vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen, niet om Marokkanen. De Marokkaanse autoriteiten vrezen vooral voor een massale poging van Marokkanen om Spaans gebied binnen te dringen, waar wekenlang over is gecommuniceerd op sociale media. Op 30 juli trokken tienduizenden mensen Ceuta binnen, terwijl Marokkaanse grensbewakers niets deden om de stroom tegen te houden. Marokko heeft nu veel politie en militairen ingezet in de regio om herhaling te voorkomen. Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaargewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis, de helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos en ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was. In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren. In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendin, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
9: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
10: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozee-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
11: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en bol.com last hebben van het incident.
12: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde 1,5 jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 3 keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste 2 etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag zijn er buien, soms met onweer, maar ook perioden met zon. Vanmiddag wordt het tussen de 22 graden aan de noordkust en rond de 30 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond nog flink wat zon, vooral in het zuidoosten kan er nog een bui vallen. Let op, in het zuidoosten en oosten is code geel van kracht vanwege warmte. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 12 en 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het blijft droog met 22 tot 26 graden.
15: Dit was het weer.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg.
17: De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
18: De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen twee bekenden in een woning aan de Markt. Een van de twee werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en twee woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd.
19: De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de Markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen twee bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis.
20: Boerenorganisatie Agractie roept op niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Twee mensen kwamen om en zes raakten gewond door een ongeval in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een protest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het ook vaak niet zomaar is dat trekkers op de snelweg rijden. Soms is de afweging van de politie. Hij noemt uitlatingen van premier Rob Jetten en andere kabinetsleden ongepast, omdat nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. Jetten zei eerder dat demonstreren op de snelweg desastreuze gevolgen kan hebben.
21: Vicevoorzitter Jos Ubels van actiegroep Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelweg naar Den Bosch. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden met tractoren, maar overlegt bij acties wel met de autoriteiten over de veiligheid.
22: De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. Zeven deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen zeven mensen om het leven, onder wie twee vrouwen en drie kinderen. Volgens de premier waren dit geen militaire doelen en tonen ze een nieuwe Israëlische escalatie. Israël heeft gemeld infrastructuur van de Sjiïtische Libanese beweging Hezbollah te hebben aangevallen. Salam zei dat deze escalatie moet ophouden en dat ze de pogingen om de toestand in het zuiden van Libanon te stabiliseren ondermijnt. Libanese media spreken onder meer van luchtaanvallen op het dorp Kalat al-Mais, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Beirut.
26: Veiligheidstroepen in de bergen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta hebben enkele honderden mensen tegengehouden die de grens wilden oversteken. Het gaat volgens Spaanse media vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen, niet om Marokkanen. De Marokkaanse autoriteiten vrezen vooral voor een massale poging van Marokkanen om Spaans gebied binnen te dringen, waar wekenlang over is gecommuniceerd op sociale media. Op 30 juli trokken tienduizenden mensen Ceuta binnen, terwijl Marokkaanse grensbewakers niets deden om de stroom tegen te houden. Marokko heeft nu veel politie en militairen ingezet in de regio om herhaling te voorkomen.
0: Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem.
26: Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was.
0: In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren.
26: In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
26: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen. Omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakt in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2% van een procent.
26: De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
6: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Predator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde 1,5 jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 3 keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste 2 etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld.
1: John Niewoldt, Evi Rozeboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK Zwemmen in Saint-Denis. Niewoldt haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde zevende tijd. Rozeboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend komen er buien voor, plaatselijk met onweer. Tussen de buien door schijnt de zon regelmatig. Vanmiddag blijft het wisselvallig met af en toe zon en enkele buien. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en rond de 30 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. Vanavond klaart het op met flinke zonnige perioden. Al is er in het oosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen wordt het rustiger met zon en wat bewolking. En het blijft droog bij temperaturen tussen de 22 en 26 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen twee doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
27: De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen twee bekenden in een woning aan de Markt. Een van de twee werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en twee woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd.
28: De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de Markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen twee bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis.
29: Boerenorganisatie Agractie roept op niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Twee mensen kwamen om en zes raakten gewond door een ongeval in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een protest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het ook vaak niet zomaar is dat trekkers op de snelweg rijden. Soms is de afweging van de politie. Hij noemt uitlatingen van premier Rob Jetten en andere kabinetsleden ongepast, omdat nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. Jetten zei eerder dat demonstreren op de snelweg desastreuze gevolgen kan hebben.
30: Vicevoorzitter Jos Ubels van actiegroep Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelweg naar Den Bosch. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden met tractoren, maar overlegt bij acties wel met de autoriteiten over de veiligheid.
3: De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. 7 deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Ze hadden zich verstopt in de omgeving van Fnidek bij de grens, maar werden opgemerkt en uiteengejaagd voordat ze de afscheidingen bereikten. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert na oproepen op sociale media voor een massale grensoversteek op zaterdag. Op 30 en 31 juli drongen tienduizenden mensen Ceuta binnen, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 140 mensen om het leven kwamen.
16: De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen 7 mensen om het leven, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Volgens de premier waren dit geen militaire doelen en tonen ze een nieuwe Israëlische escalatie. Israël heeft gemeld infrastructuur van de Sjiïtische Libanese beweging Hezbollah te hebben aangevallen. Salam zei dat deze escalatie moet ophouden en dat ze de pogingen om de toestand in het zuiden van Libanon te stabiliseren ondermijnt. Libanese media spreken onder meer van luchtaanvallen op het dorp Kalat al-Meis, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Beirut.
17: Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem.
18: Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis, de helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos en ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was.
19: In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren.
20: In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen.
0: De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
7: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
21: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
22: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
23: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
24: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde 1,5 jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 3 keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste 2 etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld. John Niewoldt, Evi Roseboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK Zwemmen in Saint-Denis. Niewoldt haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde 7e tijd. Roseboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het een mix van zon en wolken met hier en daar een bui. Plaatselijk kan het onweren. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en rond de 30 graden in het zuidoosten. Daar geldt nog code geel vanwege de warmte. De noordenwind is matig, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond veel zon, in het oosten en zuidoosten nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen een stuk koeler, overdag tussen de 22 en 26 graden, met af en toe zon en droog weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan.
3: Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
5: De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen twee bekenden in een woning aan de markt. Een van de twee werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en twee woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd.

0: Graxi roept op niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Twee mensen kwamen om en zes raakten gewond door een ongeval in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een protest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het ook vaak niet zomaar is dat trekkers op de snelweg rijden. Soms is de afweging van de politie. Hij noemt uitlatingen van premier Rob Jette en andere kabinetsleden ongepast, omdat nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. Jette zei eerder dat demonstreren op de snelweg desastreuze gevolgen kan hebben. Vicevoorzitter Jos Ubbels van actiegroep Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelweg naar Den Bosch. Ubbels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden met tractoren, maar overlegt bij acties wel met de autoriteiten over de veiligheid. De 58e IJsselmeer Zwemmarathon gaat zaterdag niet door. De organisatie heeft de traditionele tocht afgelast vanwege verwachte onweersbuien. Zeven deelnemers zouden zwemmend het IJsselmeer oversteken van Stavoren naar Medemblik, een afstand van ruim 22 kilometer. De organisatie hoopt de zwemtocht een andere keer alsnog te kunnen laten plaatsvinden.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws.
0: Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Ze hadden zich verstopt in de omgeving van Fnidek bij de grens, maar werden opgemerkt en uiteengejaagd voordat ze de afscheidingen bereikten. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert na oproepen op sociale media voor een massale grensoversteek op zaterdag. Op 30 en 31 juli drongen tienduizenden mensen Ceuta binnen, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 140 mensen om het leven kwamen.
3: De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen zeven mensen om het leven, onder wie twee vrouwen en drie kinderen. Volgens de premier waren dit geen militaire doelen en tonen ze een nieuwe Israëlische escalatie. Israël heeft gemeld infrastructuur van de Sjiïtische Libanese beweging Hezbollah te hebben aangevallen. Salam zei dat deze escalatie moet ophouden en dat ze de pogingen om de toestand in het zuiden van Libanon te stabiliseren ondermijnt. Libanese media spreken onder meer van luchtaanvallen op het dorp Kalat al-Mais, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Beirut.
4: Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. Twee mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem.
5: Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was.
6: In het Duitse Hürtgenwald

0: ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren. In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nossoft's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde 1,5 jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 3 keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste 2 etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld. John Niewold, Evi Rozeboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK Zwemmen in Saint-Denis. Niewold haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde 7e tijd. Rozeboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden. Er vallen enkele buien, hier en daar met onweer. De temperatuur loopt flink uiteen. Zo'n 22 graden aan de noordkust tot rond de 30 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. Vanavond wordt het droger met veel zon, maar in het oosten blijft er nog een kleine kans op een bui. Vannacht wordt het rustig en droog met zo'n 12 tot 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Droog weer en temperaturen tussen de 22 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. In de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jette en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden. De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen 2 bekenden in een woning aan de Markt. Een van de 2 werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en 2 woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de Markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen 2 bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis. Vicevoorzitter Jos Ubels van actiegroep Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelweg naar Den Bosch. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden met tractoren, maar overlegt bij acties wel met de autoriteiten over de veiligheid. Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Het slachtoffer werd in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond aangetroffen in een pand aan de Merwestraat en overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis. De politie heeft een 41-jarige man aangehouden die op het moment van het incident in hetzelfde pand aanwezig was. De verdachte blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. Hoe het slachtoffer precies om het leven is gekomen, is nog onduidelijk. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Ze hadden zich verstopt in de omgeving van Fnidek bij de grens, maar werden opgemerkt en uiteengejaagd voordat ze de afscheidingen bereikten. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert naar oproepen op sociale media voor een massale grensoversteek op zaterdag. Op 30 en 31 juli drongen tienduizenden mensen Ceuta binnen, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 140 mensen om het leven kwamen.
5: De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen 7 mensen om het leven, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Volgens de premier waren dit geen militaire doelen en tonen ze een nieuwe Israëlische escalatie. Israël heeft gemeld infrastructuur van de Sjiïtische Libanese beweging Hezbollah te hebben aangevallen. Salam zei dat deze escalatie moet ophouden en dat ze de pogingen om de toestand in het zuiden van Libanon te stabiliseren ondermijnt. Libanese media spreken onder meer van luchtaanvallen op het dorp Kalat al-Meis, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Beirut. Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was. In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren. In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
7: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
5: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar.
2: Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde anderhalf jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 drie keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste twee etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld. John Niewold, Evi Roseboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK Zwemmen in Saint-Denis. Niewold haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde zevende tijd. Roseboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af, met hier en daar een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden aan de noordkust en rond de 30 graden in het zuidoosten. In dat gebied is het Nationaal Hitteplan actief. Er staat een matige noordenwind, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond veel zon en in het oosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Bergstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt. Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen twee mensen om het leven en raakten zes anderen gewond, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jette en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden. De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen twee bekenden in een woning aan de Markt. Een van de twee werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en twee woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen twee doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de Markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen twee bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis. Vicevoorzitter Jos Ubels van actiegroep Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelweg naar Den Bosch. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden met tractoren, maar overlegt bij acties wel met de autoriteiten over de veiligheid. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Ze hadden zich verstopt in de omgeving van Fnidek bij de grens, maar werden opgemerkt en uiteengejaagd voordat ze de afscheidingen bereikten. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert na oproepen op sociale media voor een massale grensoversteek op zaterdag. Op 30 en 31 juli drongen tienduizenden mensen Ceuta binnen, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 140 mensen om het leven kwamen. De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen 7 mensen om het leven, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Volgens de premier waren dit geen militaire doelen en tonen ze een nieuwe Israëlische escalatie. Israël heeft gemeld infrastructuur van de Sjiïtische Libanese beweging Hezbollah te hebben aangevallen. Salam zei dat deze escalatie moet ophouden en dat ze de pogingen om de toestand in het zuiden van Libanon te stabiliseren ondermijnt. Libanese media spreken onder meer van luchtaanvallen op het dorp Kalat al-Meis, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van Beirut. Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was. In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren. In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Predator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rosé-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spijker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde 1,5 jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 3 keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste 2 etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld.
2: John Niewoldt, Evi Roseboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK Zwemmen in Saint-Denis. Niewoldt haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde 7e tijd. Roseboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Beachvolleyballers Steven van der Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van der Velde en De Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamorro. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Landinwaarts vallen er enkele buien, hier en daar met onweer. Het wordt 22 graden aan de noordkust tot 30 graden in het zuidoosten. De matige noordenwind is aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten geldt code geel vanwege warmte. Vanavond veel zon met in het zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met 12 tot 18 graden. Morgen naast zon ook wat bewolking, maar het blijft droog. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten bij een zwakke tot matige noordenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Bergstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt.
14: Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jetten en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden.
15: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
16: De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen 2 bekenden in een woning aan de markt. Een van de 2 werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en 2 woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd.
17: De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen 2 bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis.
18: Vicevoorzitter Jos Ubels van actiegroep Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Vrijdag overleden 2 mensen bij een ongeluk in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelweg naar Den Bosch. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden met tractoren, maar overlegt bij acties wel met de autoriteiten over de veiligheid.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd.
6: Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen 7 mensen om het leven, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen, maar volgens Salam waren dit geen militaire doelen. President Joseph Aoun van Libanon waarschuwt dat Israël met de aanvallen de onderhandelingen in Rome over de situatie in zijn land ondermijnt. Begin september vinden daar nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen.
22: Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Ze hadden zich verstopt in de omgeving van Fnidek bij de grens, maar werden opgemerkt en uiteengejaagd voordat ze de afscheidingen bereikten. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert naar oproepen op sociale media voor een massale grensoversteek op zaterdag. Op 30 en 31 juli drongen tienduizenden mensen Ceuta binnen, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 140 mensen om het leven kwamen.
23: Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem.
24: Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was.
25: In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren.
26: In de Spaanse stad Granada heeft zich een aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,5. Het epicentrum lag in Alhendín, ongeveer 75,5 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Er is schade aan auto's en panden, maar er zijn geen gewonden gevallen. De autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd uit de buurt van gevels te blijven, waar mogelijk iets naar beneden kan vallen. De politie heeft bij een aantal panden rood-witte linten als waarschuwing opgehangen.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen.
1: Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
2: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt

0: Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner. En voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Atletico Madrid heeft de Argentijnse verdediger Cristian Romero overgenomen van Tottenham Hotspur. De 28-jarige international heeft een contract getekend tot de zomer van 2031. Romero speelde 5 seizoenen voor Tottenham en won in 2025 de Europa League met de club. Bij Atletico wordt hij ploeggenoot van landgenoten Giuliano Simeone, Julian Alvarez en reservedoelman Juan Musso. Atletico begint woensdag aan het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Malaga. Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.
2: De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde 1,5 jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 3 keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste 2 etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld. John Niewold, Evi Roseboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK Zwemmen in Saint-Denis. Niewold haalde de halve finale op de 50 meter.

0: meter vrije slag met een gedeelde zevende tijd. Rozeboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Beachvolleyballers Steven van der Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van der Velde en de Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamorro.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door, maar landinwaarts kunnen er nog enkele buien vallen, hier en daar met onweer. Het wordt 22 graden aan de noordkust tot rond de 30 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten geldt nog code geel vanwege het Nationaal Hitteplan. Vanavond volop zon en meestal droog, alleen in het oosten nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog met 12 tot 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het blijft droog met 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Bergstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt. Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jetten en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen 2 bekenden in een woning aan de markt. Een van de 2 werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en 2 woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd. De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen twee bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis. Vicevoorzitter Jos Ubels van actiegroep Farmers Defence Force vindt het niet fair om direct een verband te leggen tussen actievoerende boeren in Den Bosch en het dodelijke ongeluk op de A59. Vrijdag overleden twee mensen bij een ongeluk in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op de snelweg naar Den Bosch. Ubels stelt dat kop-staartbotsingen ontstaan als automobilisten niet opletten en dat het niet relevant is waardoor die file is ontstaan. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden met tractoren, maar overlegt bij acties wel met de autoriteiten over de veiligheid. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlandsnieuws. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen van 10 en 4 jaar oud. 11 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een minibus die op weg was naar een huwelijksfeest in Liçi, in de provincie Diyarbakir. Volgens televisiestation NTV klapte er een band, waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor. 3 gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen 7 mensen om het leven, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen, maar volgens Salam waren dit geen militaire doelen. President Joseph Aoun van Libanon waarschuwt dat Israël met de aanvallen de onderhandelingen in Rome over de situatie in zijn land ondermijnt. Begin september vinden daar nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen. Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijker gelegen Afrikaanse landen. Ze hadden zich verstopt in de omgeving van Fnidek bij de grens, maar werden opgemerkt en uiteengejaagd voordat ze de afscheidingen bereikten. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert na oproepen op sociale media voor een massale grensoversteek op zaterdag. Op 30 en 31 juli drongen tienduizenden mensen Ceuta binnen, waarbij volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 140 mensen om het leven kwamen. Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van een meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis. De helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos. En ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was. In het Duitse Hürtgenwald, ongeveer 20 kilometer ten zuidoosten van Aken, wordt de grote natuurbrand met succes bestreden. Het Duitse leger heeft met 4 gepantserde bergingsvoertuigen meer of bredere brandgangen aangelegd, waardoor de brandhaarden niet meer kunnen overslaan naar aangrenzende terreinen. Lokaal bestuurder Ralf Nolte zegt dat de situatie niet meer te vergelijken is met die van vrijdag en dat het nu gaat om gecontroleerd werk in plaats van een strijd. Het dorp Gij blijft vooralsnog ontruimd. Het blussen kan volgens lokale media nog lang duren. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen. Tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakt in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws.
1: Dirk Meijer gaat ontspannen naar het WK Hockey, dat zaterdag begint en duurt tot en met 30 augustus. De 29-jarige keeper heeft de strijd om de positie van eerste doelman gewonnen van Maurits Visser. Bondscoach Jeroen Delmee maakte die keuze in juni, na een keeperstrijd van bijna 2 jaar. Meijer zegt dat het wegvallen van de selectiedruk hem helpt en dat hij op belangrijke momenten goed heeft gespeeld. Zondag spelen de mannen hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde 1,5 jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 drie keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste 2 etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld. John Niewold, Evi Roseboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK Zwemmen in Saint-Denis. Niewold haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde 7e tijd. Roseboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Beachvolleyballers Steven van der Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van der Velde en de Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamerot. Pauline Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als 7e. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze 7e in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Landinwaarts vallen er enkele buien, plaatselijk met onweer. De temperatuur loopt op naar 22 graden aan de noordkust tot rond de 30 graden in het zuidoosten. In het zuidoosten en oosten geldt code geel vanwege de warmte. Er staat een matige noordenwind, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond veel zon, in het zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen is het eerst deels bewolkt, later meer zon. Het blijft droog met middagtemperaturen tussen de 22 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het binnenlands nieuws. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. Rond 2 uur vanmiddag gingen de activisten op de Boslaan en de toegangswegen staan. De actie is niet aangekondigd bij de gemeente. Een woordvoerder zegt dat de groep heeft nagedacht over de actie na het dodelijke ongeval vrijdag op de A59 bij Hees, maar dat de klimaatcrisis te belangrijk is. De politie is ter plaatse. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Bergstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt. Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jette en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden. De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen 2 bekenden in een woning aan de Markt. Een van de 2 werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en 2 woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de Markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen 2 bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijke gelegen Afrikaanse landen die zich hadden verstopt bij de grensplaats Fnidek. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert, omdat op sociale media wekenlang is opgeroepen om zaterdag massaal naar Spanje te trekken. Marokko wil een herhaling voorkomen van 30 en 31 juli, toen tienduizenden mensen Ceuta binnendrongen. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden bij de tocht door zee naar Ceuta eind juli meer dan 140 mensen het leven hebben verloren. Sinds het begin van de operatie zijn al 540 mensen aangehouden en weggestuurd, en er gelden samenscholingsverboden in de grensstreek. In Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea zijn zaterdag meerdere aardbevingen gemeten. Bij Flores viel een beving van 7,7, waarbij zeker 40 mensen om het leven kwamen. Het epicentrum lag op 15 kilometer diepte, 30 kilometer voor de kust. Later op de dag volgde een schok van 6.4 in het noorden van Sumatra, bij de hoofdstad Medan. In buurland Papua-Nieuw-Guinea werd een beving van 5.8 gemeten, niet ver van de noordkust. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen van 10 en 4 jaar oud. 11 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een minibus die op weg was naar een huwelijksfeest in Liçi, in de provincie Diyarbakir. Volgens televisiestation NTV klapte er een band, waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor. 3 gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen 7 mensen om het leven, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen, maar volgens Salam waren dit geen militaire doelen. President Joseph Aoun van Libanon waarschuwt dat Israël met de aanvallen de onderhandelingen in Rome over de situatie in zijn land ondermijnt. Begin september vinden daar nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen. Door een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op, melden de autoriteiten. Er gold korte tijd een tsunami-waarschuwing die inmiddels is ingetrokken. Op een aantal plaatsen zijn golven van 1 meter hoog gezien, waarna naar schatting 2000 mensen uit eigen beweging landinwaarts zijn getrokken. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer uit de kust van het midden van het eiland, op een diepte van 15 kilometer onder de zeebodem. Een grote natuurbrand aan de Kroatische kust bij Omis heeft 1 dode en meer dan 40 gewonden geëist. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis, de helft van hen verkeert in levensgevaar. De brand verwoestte 1000 hectare olijfboomgaarden en dennenbos en ook huizen, auto's en boten gingen verloren. Ongeveer 2000 mensen sloegen op de vlucht naar opvangcentra, onder wie ook Nederlanders. President Zoran Milanovic noemde het een gruwelijke natuurramp die mogelijk niet natuurlijk was. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken bouwen. Ook streeft het land naar 5 nieuwe kernreactoren om de energievoorziening veilig te stellen. Dat zei Modi tijdens de viering van de Indiase onafhankelijkheid. Hij kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee ging hij indirect in op grote protesten tegen de geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal rond uitgelekte examens. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozee-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde anderhalf jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 drie keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste twee etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld.
8: John Niewold, Evi Rozeboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK Zwemmen in Saint-Denis. Niewold haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde 7e tijd. Rozeboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag.
9: Beachvolleyballers Steven van der Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van der Velde en De Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamerot.
10: Paulien Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als zevende.
11: Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze zevende in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter.
12: De Nederlandse sprinters hebben zich op de EK Atletiek in Birmingham geplaatst voor de finale van de 4x100 meter estafette. Danilo Vriendwijk, Josua Rivière, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden, achter Groot-Brittannië. Vriendwijk en Rivière waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimir Burnett zich blesseerde aan zijn lies en Nsikak Ekpo er wegens een blessure niet bij is. Mo Ayok en Afrifa wonnen samen met Burnett en Ekpo vorig jaar brons op de WK in Tokio en zilver op de EK in Rome in 2024. De finale is zaterdagavond. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het afwisselend bewolkt met steeds meer zon. Landinwaarts kunnen er nog wat buien vallen, soms met onweer. Het wordt 22 graden aan de noordkust en in het zuidoosten nog zo'n 30 graden. Daar geldt nog code geel vanwege de hitte. Er staat een matige noordenwind, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond veel zon, in het oosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen een mix van zon en wolken, het blijft droog. Middagtemperaturen tussen de 22 en 26 graden, met zwakke tot matige wind uit het noorden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. Rond 2 uur vanmiddag gingen de demonstranten op de Boslaan en de toegangswegen staan. De actie is niet aangekondigd bij de gemeente. De organisatie zegt dat ze hebben nagedacht over de actie na het dodelijke ongeval vrijdag op de A59 bij Hees, maar dat de klimaatcrisis te belangrijk is. Automobilisten proberen de blokkade te omzeilen door over de stoep en middenberm te rijden. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Bergstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt. Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jette en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
13: De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen twee bekenden in een woning aan de Markt. Een van de twee werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en twee woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd. De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de Markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen twee bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt. De Britse premier Andy Burnham noemt de dood van hoogleraar Jason Ardet op vele vlakken een tragedie. Ardet werd vrijdag doodgevonden nadat hij eerder was teruggetreden als professor aan de Universiteit van Cambridge na ernstige beschuldigingen van plagiaat. De familie van Ardet spreekt van een campagne van intimidatie die volgde op de beschuldigingen over zijn academische werk en privéleven. Ardet, Cambridge's jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de roemrijke universiteit, had zelf gesteld dat die campagne racistisch gemotiveerd was. Burnham zegt dat dit geen moment is om overhaaste conclusies te trekken. Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijke gelegen Afrikaanse landen die zich hadden verstopt bij de grensplaats Fnidek. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert, omdat op sociale media wekenlang is opgeroepen om zaterdag massaal naar Spanje te trekken. Marokko wil een herhaling voorkomen van 30 en 31 juli, toen tienduizenden mensen Ceuta binnendrongen. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden bij de tocht door zee naar Ceuta eind juli meer dan 140 mensen het leven hebben verloren. Sinds het begin van de operatie zijn al 540 mensen aangehouden en weggestuurd en er gelden samenscholingsverboden in de grensstreek. In Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea zijn zaterdag meerdere aardbevingen gemeten. Bij Flores viel een beving van 7,7, waarbij zeker 40 mensen om het leven kwamen. Het epicentrum lag op 15 kilometer diepte, 30 kilometer voor de kust. Later op de dag volgde een schok van 6,4 in het noorden van Sumatra, bij de hoofdstad Medan. In buurland Papua-Nieuw-Guinea werd een beving van 5,8 gemeten, niet ver van de noordkust. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen van 10 en 4 jaar oud. 11 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een minibus die op weg was naar een huwelijksfeest in Liche, in de provincie Diyarbakir. Volgens televisiestation NTV klapte er een band, waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor. 3 gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen 7 mensen om het leven, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen, maar volgens Salam waren dit geen militaire doelen.
14: President Joseph Aoun van Libanon waarschuwt dat Israël met de aanvallen de onderhandelingen in Rome over de situatie in zijn land ondermijnt. Begin september vinden daar nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
18: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
19: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
20: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
21: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
22: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De 26-jarige aanvaller Ferran Torres maakt de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Torres, die deze zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft in Parijs getekend tot 2031. Hij begon zijn carrière bij Valencia, speelde anderhalf jaar bij Manchester City en werd sinds 2022 drie keer kampioen van Spanje met Barcelona. Bij PSG, de tweevoudig regerend titelhouder van de Champions League, wordt Torres waarschijnlijk ploeggenoot van Mika Gods, die een akkoord zou hebben bereikt met de Franse club. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste twee etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld. John Niewold, Evi Roseboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK Zwemmen in Saint-Denis. Niewold haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde zevende tijd. Roseboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Beachvolleyballers Steven van der Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van der Velde en de Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamorro. Pauline Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als zevende. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze zevende in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilo Vriendwijk, Joshua Riviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Riviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimir Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het wisselend weer met zowel wolken als zon. Landinwaarts vallen er enkele buien, hier en daar met onweer. Het wordt 22 graden aan de noordkust tot rond de 30 graden in het zuidoosten. De matige noordenwind is aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten is code geel afgegeven vanwege warmte. Vanavond veel zon, in het oosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 12 en 18 graden. Morgen is het overwegend droog met zon en wat wolken en temperaturen tussen de 22 en 26 graden.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag.
2: Rond 2 uur vanmiddag gingen de demonstranten op de Boslaan en de toegangswegen staan. De actie is niet aangekondigd bij de gemeente. De organisatie zegt dat ze hebben nagedacht over de actie na het dodelijke ongeval vrijdag op de A59 bij Hees. Maar dat de klimaatcrisis te belangrijk is. Automobilisten proberen de blokkade te omzeilen door over de stoep en middenberm te rijden.

0: te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jetten en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen 2 bekenden in een woning aan de Markt. Een van de 2 werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en 2 woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd. De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de Markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen 2 bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Britse premier Andy Burnham noemt de dood van hoogleraar Jason Ardee op vele vlakken een tragedie. Ardee werd vrijdag doodgevonden nadat hij eerder was teruggetreden als professor aan de Universiteit van Cambridge na ernstige beschuldigingen van plagiaat. De familie van Ardee spreekt van een campagne van intimidatie die volgde op de beschuldigingen over zijn academische werk en privéleven. Ardee, Cambridge's jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de roemrijke universiteit, had zelf gesteld dat die campagne racistisch gemotiveerd was. Burnham zegt dat dit geen moment is om overhaaste conclusies te trekken. Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt. Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijke gelegen Afrikaanse landen die zich hadden verstopt bij de grensplaats Fnidek. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert, omdat op sociale media wekenlang is opgeroepen om zaterdag massaal naar Spanje te trekken. Marokko wil een herhaling voorkomen van 30 en 31 juli, toen tienduizenden mensen Ceuta binnendrongen. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden bij de tocht door zee naar Ceuta eind juli meer dan 140 mensen het leven hebben verloren. Sinds het begin van de operatie zijn al 540 mensen aangehouden en weggestuurd en er gelden samenscholingsverboden in de grensstreek. In Indonesië

0: en Papua-Nieuw-Guinea zijn zaterdag meerdere aardbevingen gemeten. Bij Flores viel een beving van 7,7, waarbij zeker 40 mensen om het leven kwamen. Het epicentrum lag op 15 kilometer diepte, 30 kilometer voor de kust. Later op de dag volgde een schok van 6,4 in het noorden van Sumatra, bij de hoofdstad Medan. In buurland Papua-Nieuw-Guinea werd een beving van 5,8 gemeten, niet ver van de noordkust. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen van 10 en 4 jaar oud. 11 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een minibus die op weg was naar een huwelijksfeest in Liçi, in de provincie Diyarbakir. Volgens televisiestation NTV klapte er een band, waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor. 3 gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Libanese premier Nawaf Salam heeft de laatste Israëlische luchtaanvallen op zijn land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen 7 mensen om het leven, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen, maar volgens Salam waren dit geen militaire doelen. President Joseph Aoun van Libanon waarschuwt dat Israël met de aanvallen de onderhandelingen in Rome over de situatie in zijn land ondermijnt. Begin september vinden daar nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro. Minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Ronde van Portugal gaat vandaag verder, een dag na de dood van de 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling. Hij overleed vrijdag na een frontale aanrijding met een voertuig dat niet bij de wedstrijd hoorde. De organisatie laat de laatste twee etappes in versoberde vorm verreden, zonder feest en zonder reclamekaravaan. De ploeg van Tarling gaat niet meer van start in de Ronde van Portugal, maar rijdt wel door in de Ronde van Tsjechië en de Arctic Race of Norway. Wereldkampioen Tadej Pogacar en andere renners hebben steunbetuigingen gedeeld. John Niewold, Evi Rozeboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK Zwemmen in Saint-Denis. Niewold haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde zevende tijd. Rozeboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Beachvolleyballers Steven van de Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen van de Velde en de Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamerot. Paulien Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als zevende. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze zevende in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilo Vriendwijk, Joshua Riviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Riviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimir Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter strijden om de medailles op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Na zes onderdelen staat Oosterwegel tweede en Dokter derde, met slechts 20 punten verschil. Oosterwegel sprong een persoonlijk record van 6,50 meter bij het verspringen en won het speerwerpen met 51,49 meter. De Ierse Kate O'Connor gaat aan de leiding met een redelijke voorsprong. De beslissing valt zaterdagavond op de 800 meter. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio, Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het een mix van zon en wolken met hier en daar een bui. Vooral landinwaarts kan het onweren. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 29 graden in het zuidoosten. Er waait een matige noordoostenwind, aan de westkust soms vrij krachtig. Vanavond komt de zon vaker door, alleen in het oosten kan het nog even buien. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 12 en 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Droog weer met maxima van 22 tot 26 graden. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. De activisten staan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan en versperren daar de weg. De demonstratie is niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen heeft een onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven. De actievoerders moeten vertrekken of worden aangehouden. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Bergstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt. Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jetten en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen 2 bekenden in een woning aan de Markt. Een van de 2 werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en 2 woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd. De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de Markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen 2 bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de Etna. As uit de vulkaan kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd. Vanaf 2:00 's middags zijn weer vluchten mogelijk. Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt. De Britse premier Andy Burnham noemt de dood van hoogleraar Jason Ardet op vele vlakken een tragedie. Ardet werd vrijdag doodgevonden nadat hij eerder was teruggetreden als professor aan de Universiteit van Cambridge na ernstige beschuldigingen van plagiaat. De familie van Ardet spreekt van een campagne van intimidatie die volgde op de beschuldigingen over zijn academische werk en privéleven. Ardet, Cambridge's jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de roemrijke universiteit, had zelf gesteld dat die campagne racistisch gemotiveerd was. Burnham zegt dat dit geen moment is om overhaaste conclusies te trekken. Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijke gelegen Afrikaanse landen die zich hadden verstopt bij de grensplaats Fnidek. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert, omdat op sociale media wekenlang is opgeroepen om zaterdag massaal naar Spanje te trekken. Marokko wil een herhaling voorkomen van 30 en 31 juli, toen tienduizenden mensen Ceuta binnendrongen. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden bij de tocht door zee naar Ceuta eind juli meer dan 140 mensen het leven hebben verloren. Sinds het begin van de operatie zijn al 540 mensen aangehouden en weggestuurd en er gelden samenscholingsverboden in de grensstreek. In Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea zijn zaterdag meerdere aardbevingen gemeten. Bij Flores viel een beving van 7,7, waarbij zeker 40 mensen om het leven kwamen. Het epicentrum lag op 15 kilometer diepte, 30 kilometer voor de kust. Later op de dag volgde een schok van 6,4 in het noorden van Sumatra, bij de hoofdstad Medan. In buurland Papua-Nieuw-Guinea werd een beving van 5,8 gemeten, niet ver van de noordkust. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen van 10 en 4 jaar oud. 11 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een minibus die op weg was naar een huwelijksfeest in Liçi, in de provincie Diyarbakir. Volgens televisiestation NTV klapte er een band, waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor. 3 gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
7: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. John Niewoldt, Evi Roseboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK zwemmen in Saint-Denis. Niewoldt haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde zevende tijd. Roseboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag.
10: Beachvolleyballers Steven van der Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen van der Velde en de Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamerot. Pauline Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als zevende. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze zevende in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilio Vriendwijk, Joshua Reviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Reviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimir Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Katja Stam en Raisa Schoon staan zondag in de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze het Spaanse koppel Sofia Isoskitsa en Tania Moreno Matveva of de Letse Tina Graudina en Anastasia Samoilova. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het Elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van de Velde en Jorik de Groot strandden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Landinwaarts vallen er nog enkele buien, hier en daar met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 29 graden in het zuidoosten. De noordelijke wind is matig, aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief. Vanavond veel zon en vooral droog. Alleen in het zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het blijft droog. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. De activisten staan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan en versperren daar de weg. De demonstratie is niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen heeft een onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven. De actievoerders moeten vertrekken of worden aangehouden. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Bergstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt. Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen.
14: Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jetten en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen 2 bekenden in een woning aan de Markt. Een van de 2 werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en 2 woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd. De politie is massaal aanwezig bij een woning aan de Markt in Ommen. Mogelijk bevindt zich daar iemand met een wapen die eerder op straat is gezien. De politie probeert contact te krijgen met die persoon en wil bepalen wat de situatie binnen is. Rond 8:30 vanochtend kwam er een melding van een conflict tussen 2 bekenden in de woning. Een half uur later werd iemand met een vuurwapen op straat gezien, die daarna terugkeerde naar het huis. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de Etna. As uit de vulkaan kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd. Vanaf 2:00 's middags zijn weer vluchten mogelijk. De Britse premier Andy Burnham noemt de dood van hoogleraar Jason Ardet op vele vlakken een tragedie. Ardet werd vrijdag doodgevonden nadat hij eerder was teruggetreden als professor aan de Universiteit van Cambridge na ernstige beschuldigingen van plagiaat. De familie van Ardet spreekt van een campagne van intimidatie die volgde op de beschuldigingen over zijn academische werk en privéleven. Ardet, Cambridge's jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de roemrijke universiteit, had zelf gesteld dat die campagne racistisch gemotiveerd was. Burnham zegt dat dit geen moment is om overhaaste conclusies te trekken. Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt.
14: Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijke gelegen Afrikaanse landen die zich hadden verstopt bij de grensplaats Fnidek. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert, omdat op sociale media wekenlang is opgeroepen om zaterdag massaal naar Spanje te trekken. Marokko wil een herhaling voorkomen van 30 en 31 juli, toen tienduizenden mensen Ceuta binnendrongen. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden bij de tocht door zee naar Ceuta eind juli meer dan 140 mensen het leven hebben verloren. Sinds het begin van de operatie zijn al 540 mensen aangehouden en weggestuurd, en er gelden samenscholingsverboden in de grensstreek.
17: In Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea zijn zaterdag meerdere aardbevingen gemeten. Bij Flores viel een beving van 7,7, waarbij zeker 40 mensen om het leven kwamen. Het epicentrum lag op 15 kilometer diepte, 30 kilometer voor de kust. Later op de dag volgde een schok van 6,4 in het noorden van Sumatra, bij de hoofdstad Medan. In buurland Papua-Nieuw-Guinea werd een beving van 5,8 gemeten, niet ver van de noordkust. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 kinderen van 10 en 4 jaar oud. 11 anderen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een minibus die op weg was naar een huwelijksfeest in Liçi, in de provincie Diyarbakir. Volgens televisiestation NTV klapte er een band, waardoor de bestuurder de controle over het stuur verloor. 3 gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
21: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
22: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
23: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
24: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
0: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. John Niewoldt, Evi Roseboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK zwemmen in Saint-Denis. Niewoldt haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde 7e tijd. Roseboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Beachvolleyballers Steven van de Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van de Velde en De Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamerot. Paulien Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als 7e. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze 7e in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilo Vriendwijk, Joshua Riviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Riviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimir Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Katja Stam en Raisa Schoon staan zondag in de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze het Spaanse koppel Sofia Isoskitsa en Tania Moreno-Matveva of de Letse Tina Graudina en Anastasia Samoilova. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het Elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van de Velde en Jorik de Groot stranden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Vooral landinwaarts vallen er enkele buien, soms met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit noordelijke richting, aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten geldt nog code geel vanwege warmte. Vanavond veel zon met in het zuidoosten nog kans op een bui. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen de 12 en 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 22 tot 26 graden bij weinig wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland stuurt 2 defensiehelikopters naar België om te helpen bij het blussen van een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Dat meldt buitenlandminister Tom Berendsen. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. België vroeg de Europese Unie om hulp. Ook Tsjechië en Zweden sturen blusvoertuigen en helikopters. En Duitsland helpt met blussen.
8: Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. De activisten staan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan en versperren daar de weg. De demonstratie is niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen heeft een onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven. De actievoerders moeten vertrekken of worden aangehouden.
9: In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Bergstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt.
10: Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jetten en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden.
11: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
26: De politie heeft zaterdagochtend in Ommen een man opgepakt voor bedreiging en wapenbezit. Eerder die ochtend was er een conflict tussen 2 bekenden in een woning aan de Markt. Een van de 2 werd later met een vuurwapen op straat gezien en ging daarna weer de woning in. De politie zette de omgeving en 2 woningen af en pakte de man rond 11:30 op. Niemand raakte gewond en de politie onderzoekt wat er in het huis is gebeurd.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden.
4: Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen.
12: Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond, op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag één hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
13: De luchthaven van Catania op Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de Etna. As uit de vulkaan kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd. Vanaf 2:00 's middags zijn weer vluchten mogelijk.
14: De Britse premier Andy Burnham noemt de dood van hoogleraar Jason Ardet op vele vlakken een tragedie. Ardet werd vrijdag doodgevonden nadat hij eerder was teruggetreden als professor aan de Universiteit van Cambridge na ernstige beschuldigingen van plagiaat. De familie van Ardet spreekt van een campagne van intimidatie die volgde op de beschuldigingen over zijn academische werk en privéleven. Ardet, Cambridge's jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de roemrijke universiteit, had zelf gesteld dat die campagne racistisch gemotiveerd was. Burnham zegt dat dit geen moment is om overhaaste conclusies te trekken.
15: Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt.
16: Veiligheidstroepen in Marokko hebben enkele honderden migranten tegengehouden die probeerden de grens met de Spaanse exclave Ceuta over te steken. Het gaat vooral om mensen uit zuidelijke gelegen Afrikaanse landen die zich hadden verstopt bij de grensplaats Fnidek. De Marokkaanse autoriteiten zijn extra alert, omdat op sociale media wekenlang is opgeroepen om zaterdag massaal naar Spanje te trekken. Marokko wil een herhaling voorkomen van 30 en 31 juli, toen tienduizenden mensen Ceuta binnendrongen. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden bij de tocht door zee naar Ceuta eind juli meer dan 140 mensen het leven hebben verloren. Sinds het begin van de operatie zijn al 540 mensen aangehouden en weggestuurd en er gelden samenscholingsverboden in de grensstreek.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
20: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal.
0: Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te

0: eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. John Nieuwold, Evi Rozeboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK zwemmen in Saint-Denis. Nieuwold haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde zevende tijd. Rozeboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Beachvolleyballers Steven van de Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van de Velde en de Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamerot. Paulien Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als zevende. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze zevende in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilo Vriendwijk, Joshua Reviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Reviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimier Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Katja Stam en Raisa Schoon staan zondag in de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze het Spaanse koppel Sofia Isusquiza en Tania Moreno Matvey.

0: Eva of de Letse Tina Graudina en Anastasia Samoilova. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het Elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van de Velde en Jorik de Groot stranden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Landinwaarts vallen enkele buien, soms met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noorden, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond veel zon, vooral in het oosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen is het half bewolkt met geregeld zon en blijft het droog. Het wordt tussen de 22 en 26 graden.
5: Dit was het weer.
4: Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland stuurt 2 helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. Dat meldt buitenlandminister Tom Berendsen. Er gaat onder meer een Chinook-transporthelikopter die met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk kan scheppen en uitstorten. De veenbrand in de Belgische gemeente Balem beslaat dan een gebied van 1600 hectare en breidt zich nog uit. België vroeg de EU om hulp en er worden blusvoertuigen en helikopters gestuurd uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Ook Duitsland helpt met blussen. De politie heeft de demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden vanaf 2 uur 's middags de toegang tot de A12, net voor de tunnelbak. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf een onmiddellijk bevel tot ontruiming. Activisten die niet zelf naar de bus wilden lopen, werden door agenten gedragen. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. De activisten staan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan en versperren daar de weg. De demonstratie is niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen heeft een onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven. De actievoerders moeten vertrekken of worden aangehouden. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Berkstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt. Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jette en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert over de handhaving bij de boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Vrijdag vielen 2 doden bij een ongeluk op de A59 bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond wijst erop dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. De ACP vindt dat actievoerders zelf verantwoordelijk zijn voor het risico dat ze nemen door met tractoren de snelweg op te gaan. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken. De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen. Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied. De luchthaven van Catania op Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de Etna. As uit de vulkaan kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd. Vanaf 2 uur 's middags zijn weer vluchten mogelijk. De Britse premier Andy Burnham noemt de dood van hoogleraar Jason Ardet op vele vlakken een tragedie. Ardet werd vrijdag doodgevonden nadat hij eerder was teruggetreden als professor aan de Universiteit van Cambridge na ernstige beschuldigingen van plagiaat. De familie van Ardet spreekt van een campagne van intimidatie die volgde op de beschuldigingen over zijn academische werk en privéleven. Ardet, Cambridge's jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de roemrijke universiteit, had zelf gesteld dat die campagne racistisch gemotiveerd was. Burnham zegt dat dit geen moment is om overhaaste conclusies te trekken. Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
7: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
3: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
7: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
8: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. John Niewoldt, Evi Roseboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK zwemmen in Saint-Denis. Niewoldt haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde 7e tijd. Roseboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Beachvolleyballers Steven van de Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van de Velde en de Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamero. Paulien Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als 7e. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze 7e in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilo Vriendwijk, Joshua Riviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Riviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimir Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamero met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze zondag het Spaanse koppel Sofia Isotskitsa en Tania Moreno Matveva. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van de Velde en Jorik de Groot strandden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het deels zonnig met af en toe een bui, vooral landinwaarts. Lokaal kan het onweren. De temperatuur ligt tussen 22 graden aan de noordkust en 29 graden in het zuidoosten. De noordelijke wind is matig, aan de westkust vrij krachtig. Het Nationaal Hitteplan is actief in het oosten en zuidoosten. Vanavond flinke zonnige periode. In het zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Komende nacht blijft het droog met minimaal 12 tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, droog weer en 22 tot 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven. De politie heeft de demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden vanaf 2 uur 's middags de toegang tot de A12, net voor de tunnelbak. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf een onmiddellijk bevel tot ontruiming. Activisten die niet zelf naar de bus wilden lopen, werden door agenten gedragen. Nederland stuurt 2 helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. Dat meldt buitenlandminister Tom Berendsen. Er gaat onder meer een Chinook-transporthelikopter die met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk kan scheppen en uitstorten. De veenbrand in de Belgische gemeente Balem beslaat dan een gebied van 1600 hectare en breidt zich nog uit. België vroeg de EU om hulp en er worden blusvoertuigen en helikopters gestuurd uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Ook Duitsland helpt met blussen. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. De activisten staan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan en versperren daar de weg. De demonstratie is niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen heeft een onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven. De actievoerders moeten vertrekken of worden aangehouden. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Berkstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt. Boerenorganisatie Agractie roept op om niet te snel te oordelen over het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeval kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Voorzitter Erik Luiten zegt dat het soms de politie is die afweegt of tractoren de snelweg op mogen. Hij noemt uitlatingen van minister Rob Jetten en andere kabinetsleden die kritiek uiten op snelwegprotesten ongepast. Landbouworganisatie LTO wijst erop dat tractoren in Nederland niet op de snelweg mogen en roept leden op zich aan wet en regelgeving te houden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetski's vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken. De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen. Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
9: De luchthaven van Catania op Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de Etna. As uit de vulkaan kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd. Vanaf 2 uur 's middags zijn weer vluchten mogelijk.
10: Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt. De Britse premier Andy Burnham noemt de dood van hoogleraar Jason Ardet op vele vlakken een tragedie. Ardet werd vrijdag doodgevonden nadat hij eerder was teruggetreden als professor aan de Universiteit van Cambridge na ernstige beschuldigingen van plagiaat. De familie van Ardet spreekt van een campagne van intimidatie die volgde op de beschuldigingen over zijn academische werk en privéleven. Ardet, Cambridge's jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de roemrijke universiteit, had zelf gesteld dat die campagne racistisch gemotiveerd was. Burnham zegt dat dit geen moment is om overhaaste conclusies te trekken.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
11: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters,
12: wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. John Nieuwold, Evi Rozeboom en Thijs Jansen hebben zich geplaatst voor de halve finales op de EK zwemmen in Saint-Denis. Nieuwold haalde de halve finale op de 50 meter vrije slag met een gedeelde zevende tijd. Rozeboom zwom op de 200 meter vlinderslag naar de 14e tijd. Jansen klokte op de 200 meter wisselslag de 18e tijd. Vanavond komen meerdere Nederlanders in actie in diverse finales. Marit Steenbergen en Milou van Wijk zwemmen om de prijzen op de 50 meter vrije slag. Steenbergen staat ook in de finale van de 100 meter rugslag. En Koen de Groot op de 50 meter schoolslag. Beachvolleyballers Steven van der Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen van der Velde en de Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamorro. Pauline Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als zevende. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze zevende in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilo Vriendwijk, Joshua Riviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Riviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimier Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham.
15: Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter.
1: Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze zondag het Spaanse koppel Sofia Isotskitsa en Tania Moreno Matveva. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het elite 16-toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van de Velde en Jorik de Groot strandden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met hier en daar een bui, vooral landinwaarts. Plaatselijk kan het onweren. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 29 graden in het zuidoosten. De wind komt uit noordelijke richting en is matig, aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten geldt code geel vanwege het Nationaal Hitteplan. Vanavond volop zon, in het zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 12 en 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en het blijft droog. De temperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
18: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
19: Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven.
20: Nederland stuurt 2 helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. Dat meldt buitenlandminister Tom Berendsen. Er gaat onder meer een Chinook-transporthelikopter die met een speciale waterzak 1000 liters water tegelijk kan scheppen en uitstorten. De veenbrand in de Belgische gemeente Balem beslaat dan een gebied van 1600 hectare en breidt zich nog uit. België vroeg de EU om hulp en er worden blusvoertuigen en helikopters gestuurd uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Ook Duitsland helpt met blussen.
0: Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. De activisten staan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan en versperren daar de weg. De demonstratie is niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen heeft een onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven. De actievoerders moeten vertrekken of worden aangehouden. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Bergstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken. De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen. Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
22: De luchthaven van Catania op Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de Etna. As uit de vulkaan kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd. Vanaf 2:00 middags zijn weer vluchten mogelijk.
23: Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt. De Britse premier Andy Burnham noemt de dood van hoogleraar Jason Ardet op vele vlakken een tragedie. Ardet werd vrijdag doodgevonden nadat hij eerder was teruggetreden als professor aan de Universiteit van Cambridge na ernstige beschuldigingen van plagiaat. De familie van Ardet spreekt van een campagne van intimidatie die volgde op de beschuldigingen over zijn academische werk en privéleven.
3: Ardee, Cambridge's jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de roemrijke universiteit, had zelf gesteld dat die campagne racistisch gemotiveerd was. Burnham zegt dat dit geen moment is om overhaaste conclusies te trekken.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
24: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
25: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
26: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen. Tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
28: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
29: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: Beachvolleyballers Steven van de Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van de Velde en De Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamerot. Paulien Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als zevende. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze zevende in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilo Vriendwijk, Joshua Reviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Reviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimir Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze zondag het Spaanse koppel Sofia Isotskitsa en Tania Moreno Matveva. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van de Velde en Jorik de Groot stranden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Turnster Sanna Veerman is bij de EK in Zagreb net naast de medaille gegrepen op brug. De Volendamse kwam tot 14 punten en 200 punten en werd daarmee vierde. Het goud ging naar de Duitse Helen Kefrich met 14 punten en 500 punten. Naomi Visser kwam twee keer ten val en eindigde als achtste en laatste met 11 punten en 266 punten. Zondag komen Veerman en Visser nog in actie in de teamfinale, samen met Sanne Wevers, Floor Sloof en Vera Ubbink. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag naast wolken ook steeds vaker zon. Landinwaarts vallen er enkele buien, hier en daar met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en zo'n 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit noordelijke richting, aan de westkust vrij krachtig. In het oosten en zuidoosten is het Nationaal Hitteplan actief. Vanavond veel zon, alleen in het zuidoosten en oosten nog kans op een bui. Vannacht blijft het overal droog bij 12 tot 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het blijft droog met 22 tot 26 graden.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland stuurt twee Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen.
1: De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
4: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke

0: in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. De activisten staan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan en versperren daar de weg. De demonstratie is niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen heeft een onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven. De actievoerders moeten vertrekken of worden aangehouden. In Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden nadat hij onwel werd tijdens een aanhouding door de politie. Agenten kwamen even na 3:30 af op een melding over geschreeuw in een woning aan de Bergstraat in het oosten van de stad. De situatie escaleerde en de man verzette zich bij zijn aanhouding. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche doet onderzoek, zoals gebruikelijk is wanneer een verdachte overlijdt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken. De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen. Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied. De luchthaven van Catania op Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de Etna. As uit de vulkaan kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd. Vanaf 2 uur 's middags zijn weer vluchten mogelijk.

0: Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt. De Britse premier Andy Burnham noemt de dood van hoogleraar Jason Ardet op vele vlakken een tragedie. Ardet werd vrijdag doodgevonden nadat hij eerder was teruggetreden als professor aan de Universiteit van Cambridge na ernstige beschuldigingen van plagiaat. De familie van Ardet spreekt van een campagne van intimidatie die volgde op de beschuldigingen over zijn academische werk en privéleven. Ardet, Cambridge's jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de roemrijke universiteit, had zelf gesteld dat die campagne racistisch gemotiveerd was. Burnham zegt dat dit geen moment is om overhaaste conclusies te trekken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakt in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleyballers Steven van de Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van de Velde en De Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamerot. Pauline Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als zevende. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze zevende in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilio Vriendwijk, Joshua Reviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Reviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimier Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze zondag het Spaanse koppel Sofia Isotskitsa en Tania Moreno Matveva. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van de Velde en Jorik de Groot strandden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Turnster Sanna Veerman is bij de EK in Zagreb net naast de medaille gegrepen op brug. De Volendamse kwam tot 14,200 punten en werd daarmee vierde. Het goud ging naar de Duitse Helen Kevrich met 14,500 punten. Naomi Visser eindigde als achtste na 2 valpartijen. Zondag komen Veerman en Visser nog in actie in de teamfinale. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er naast wolken ook perioden met zon. Landinwaarts vallen enkele buien, hier en daar met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 29 graden in het zuidoosten. De noordelijke wind is matig, aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten geldt code geel vanwege het Nationaal Hitteplan. Vanavond veel zon. In het zuidoosten en oosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het blijft droog. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. De activisten staan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan en versperren daar de weg. De demonstratie is niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen heeft een onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven. De actievoerders moeten vertrekken of worden aangehouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
4: Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken. De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen. Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
5: De luchthaven van Catania op Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de Etna. As uit de vulkaan kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd. Vanaf 2 uur 's middags zijn weer vluchten mogelijk.
4: Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
6: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
4: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
7: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
8: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleyballers Steven van de Velde en Jorik de Groot zijn uitgeschakeld op het EK in Polen. Ze verloren in de kwartfinale van de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum met 21-19 en 22-20. Vrijdag wonnen Van de Velde en De Groot nog van hun landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Katja Stam en Raisa Schoon zijn nu het laatste Nederlandse duo in het toernooi. Zij spelen zaterdag in de halve finale tegen het Franse koppel Viera en Chamorro. Pauline Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als zevende. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze zevende in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilo Vriendwijk, Joshua Riviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Riviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimir Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze zondag het Spaanse koppel Sofia Isotskitsa en Tania Moreno Matveva. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van der Velde en Jorik de Groot strandden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Turnster Sanna Veerman is bij de EK in Zagreb net naast de medaille gegrepen op brug. De Volendamse kwam tot 14x200 punten en werd daarmee vierde. Het goud ging naar de Duitse Helen Kevrich met 14x500 punten. Naomi Visser eindigde als achtste na 2 valpartijen. Zondag komen Veerman en Visser nog in actie in de teamfinale. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er naast wolken ook perioden met zon. Vooral landinwaarts komen enkele buien voor, soms met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordelijke kust en rond de 29 graden in het zuidoosten. De wind is matig, aan de westkust vrij krachtig. Vanavond veel zon, vooral in het zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen naast zon ook wat bewolking, het blijft droog. Middagtemperaturen tussen de 22 en 26 graden. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief met code geel. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
13: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
14: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
15: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de toegang tot de A12 in Den Haag. De activisten staan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan en versperren daar de weg. De demonstratie is niet aangekondigd bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen heeft een onmiddellijk bevel tot ontruiming gegeven. De actievoerders moeten vertrekken of worden aangehouden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren om de bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept. Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken. De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen. Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied. De luchthaven van Catania op Sicilië
4: start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de Etna. As uit de vulkaan kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd. Vanaf 2 uur 's middags zijn weer vluchten mogelijk.
16: Brandbestrijders proberen in de Belgische gemeente Balen een grote veenbrand onder controle te krijgen. De brand beslaat al een terrein van 1600 hectare en breidt zich nog steeds uit. Er worden helikopters ingezet en ploegen uit andere provincies en uit Duitsland helpen mee. België heeft de EU om hulp gevraagd en die stuurt helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Het blussen van de veenbrand is erg moeilijk, omdat het vuur vaak ook onder de grond woedt.
17: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
19: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
20: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
21: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
22: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
0: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Paulien Hondema heeft zich geplaatst voor de finale van het verspringen op de EK-atletiek in Birmingham. De 26-jarige atlete uit Assendelft sprong in de kwalificatie 6,75 meter en eindigde als zevende. Hondema heeft het Nederlands record op haar naam staan met 6,91 meter. Vorig jaar werd ze zevende in de finale van de WK in Tokio. De Duitse Malaika Mihambo sprong het verst met 7,10 meter. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK-atletiek in Birmingham. Danilo Vriendwijk, Joshua Reviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Reviere waren nieuw in het kwartet omdat vaste waarde Taimir Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze zondag het Spaanse koppel Sofia Isotskitsa en Tania Moreno Matveva. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van der Velde en Jorik de Groot strandden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Turnster Sanna Veerman is bij de EK in Zagreb net naast de medaille gegrepen op brug. De Volendamse kwam tot 14x200 punten en werd daarmee vierde. Het goud ging naar de Duitse Helen Kevrich met 14x500 punten. Naomi Visser eindigde als achtste na 2 valpartijen. Zondag komen Veerman en Visser nog in actie in de teamfinale. De Nederlandse volleyballers hebben een oefenduel met België verloren. Oranje ging met 3-0 onderuit in Groningen. Beide ploegen besloten ook nog een vierde en vijfde set te spelen. De Belgen wonnen de vierde set en Nederland de vijfde. Nederland en België ontmoeten elkaar zondag opnieuw in Groningen. De laatste oefenwedstrijd voor Oranje voor het EK van komende maand in Finland. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Er vallen vooral landinwaarts enkele buien, plaatselijk met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 29 graden in het zuidoosten. De wind waait matig uit het noordoosten, aan de westkust vrij krachtig. Het Nationaal Hitteplan is actief in het oosten en zuidoosten. Vanavond flinke opklaringen en nog slechts een kleine kans op een bui in het oosten. Vannacht droog met temperaturen tussen 12 en 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, droog weer en zo'n 22 tot 26 graden.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijwilligers hebben tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour 4.175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. Ruim 2000 mensen liepen de afgelopen twee weken langs de kust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Stichting de Noordzee noemt het aantal gevonden peuken zorgwekkend, omdat sigarettenfilters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Eén peuk kan tot 1000 liter zeewater vervuilen en belandt in magen van vogels, vissen en zeezoogdieren. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
8: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
9: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
10: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
11: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
26: Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrood worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied de Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buitkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust.
1: België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
3: Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
4: Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken.
12: Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag één hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
13: De Libanese president Youssef Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen.
14: De luchthaven van Catania op Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de Etna. As uit de vulkaan kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd. Vanaf 2 uur 's middags zijn weer vluchten mogelijk.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
18: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is.
0: In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
5: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht

0: oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner. En voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlandse mannenteam op de 4x100 meter estafette heeft zich geplaatst voor de finale van de EK Atletiek in Birmingham. Danilo Vriendwijk, Joshua Reviere, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa werden tweede in hun serie in 38,82 seconden. Groot-Brittannië was sneller. Vriendwijk en Reviere waren nieuw in het kwartet omdat vastewaarde Taimir Burnett zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. De finale is zaterdagavond. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze zondag het Spaanse koppel Sofia Isotskitsa en Tania Moreno Matveva. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van de Velde en Jorik de Groot strandden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Turnster Sanna Veerman is bij de EK in Zagreb net naast de medaille gegrepen op brug. De Volendamse kwam tot 14x200 punten en werd daarmee vierde. Het goud ging naar de Duitse Helen Kevrich met 14x500 punten. Naomi Visser eindigde als achtste na 2 valpartijen. Zondag komen Veerman en Visser nog in actie in de teamfinale. De Nederlandse volleyballers hebben een oefenduel met België verloren. Oranje ging met 3-0 onderuit in Groningen. Beide ploegen besloten ook nog een vierde en vijfde set te spelen. De Belgen wonnen de vierde set en Nederland de vijfde. Nederland en België ontmoeten elkaar zondag opnieuw in Groningen. De laatste oefenwedstrijd voor Oranje voor het EK van komende maand in Finland. De Nederlandse hockeysters zijn het wereldkampioenschap in eigen land begonnen met een overwinning. In het Wagenerstadion in Amstelveen won het team van bondscoach Raoul Eeren met 2-0 van Chili. Marijn Veen opende in het tweede kwart de score. Na rust maakte Jibi Jansen de tweede treffer uit de

0: strafcorner. Maandag speelt Nederland tegen Australië, dat met 2-0 won van Japan. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Landinwaarts vallen er enkele buien, hier en daar met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en ongeveer 29 graden in het zuidoosten. De noordelijke wind is matig, aan de westkust vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten geldt code geel vanwege de warmte. Vanavond volop zon, in het zuidoosten nog een kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog met minimaal 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 22 tot 26 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws.
2: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld. 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buetkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren om de bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept. Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken. De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen. Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Emma Oosterwegel en Sophie Dokter doen volop mee om de medailles na 6 onderdelen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Oosterwegel staat tweede in de tussenstand na een persoonlijk record van 6,50 bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Dokter bezet de derde plaats met slechts 20 punten minder dan Oosterwegel. De Ierse Kate O'Connor leidt met een redelijke voorsprong. De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze zondag het Spaanse koppel Sofia Isotskitsa en Tania Moreno Matveva. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van der Velde en Jorik de Groot strandden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Turnster Sanna Veerman is bij de EK in Zagreb net naast de medaille gegrepen op brug. De Volendamse kwam tot 14,200 punten en werd daarmee vierde. Het goud ging naar de Duitse Helen Kevrich met 14,500 punten. Naomi Visser eindigde als achtste na twee valpartijen. Zondag komen Veerman en Visser nog in actie in de teamfinale. De Nederlandse volleyballers hebben een oefenduel met België verloren. Oranje ging met 3-0 onderuit in Groningen. Beide ploegen besloten ook nog een vierde en vijfde set te spelen. De Belgen wonnen de vierde set en Nederland de vijfde. Nederland en België ontmoeten elkaar zondag opnieuw in Groningen. De laatste oefenwedstrijd voor Oranje voor het EK van komende maand in Finland. De Nederlandse hockeysters zijn het wereldkampioenschap in Amstelveen begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Marijn Veen opende in het tweede kwart te scoren. Jibby Jansen maakte na rust de tweede treffer uit een strafcorner. Oranje zette Chili de hele wedstrijd onder druk en creëerde veel kansen, maar kiepster Natalia Salvador hield de schade beperkt. In het vierde kwart kreeg Oranje nog meerdere mogelijkheden, maar de 2-0 bleef op het scorebord. Maandag speelt Nederland tegen Australië, dat eerder met 2-0 won van Japan. Ruiter Sam Dos Santos heeft zilver gewonnen op het WK paardensport in het Duitse Aken. De 20-jarige Nederlander behaalde op het onderdeel Voltige, turnen op een paard, een score van 8,508 met zijn paard Hero. Alleen de Fransman Quentin Jabet scoorde hoger. Het is de eerste keer dat een Nederlandse voltigeur een medaille pakt op een seniorenkampioenschap. Dos Santos werd tijdens zijn optreden geholpen door zijn zus Amy, die als longeur optrad. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het bewolkt met hier en daar nog wat zon. In het hele land vallen er nog enkele buien. De noordenwind is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met plaatselijk kans op mist in het noorden. Het wordt tussen de 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen is er naast zon ook wat bewolking, maar het blijft grotendeels droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De noordenwind blijft zwak tot matig. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
2: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld. 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrood worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buettgenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen.
2: Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
7: Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken.
8: De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen.
7: Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
7: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd.
9: EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
10: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
11: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
12: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de finale van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het Nederlandse duo won de halve finale van de Françaises Clémence Viera en Aline Chamerot met 19-21, 21-14 en 15-12. In de finale treffen ze zondag het Spaanse koppel Sofia Isotskitsa en Tania Moreno Matveva. Begin deze maand wonnen Stam en Schoon nog het elite 16 toernooi in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Steven van der Velde en Jorik de Groot strandden eerder op zaterdag in de kwartfinales tegen de Noorse Olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Seurum. Turnster Sanna Veerman is bij de EK in Zagreb net naast de medaille gegrepen op brug. De Volendamse kwam tot 14,200 punten en werd daarmee vierde. Het goud ging naar de Duitse Helen Kevrich met 14,500 punten. Naomi Visser eindigde als achtste na twee valpartijen. Zondag komen Veerman en Visser nog in actie in de teamfinale.
15: De Nederlandse volleyballers hebben een oefenduel met België verloren. Oranje ging met 3-0 onderuit in Groningen. Beide ploegen besloten ook nog een vierde en vijfde set te spelen. De Belgen wonnen de vierde set en Nederland de vijfde. Nederland en België ontmoeten elkaar zondag opnieuw in Groningen. De laatste oefenwedstrijd voor Oranje voor het EK van komende maand in Finland. De Nederlandse hockeysters zijn het wereldkampioenschap in Amstelveen begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Marijn Veen opende in het tweede kwart te scoren. Jibi Jansen maakte na rust de tweede treffer uit een strafcorner. Oranje zette Chili de hele wedstrijd onder druk en creëerde veel kansen, maar kiepster Natalia Salvador hield de schade beperkt. In het vierde kwart kreeg Oranje nog meerdere mogelijkheden, maar de 2-0 bleef op het scorebord. Maandag speelt Nederland tegen Australië, dat eerder met 2-0 won van Japan. Ruiter Sam dos Santos heeft zilver gewonnen op het WK paardensport in het Duitse Aken. De 20-jarige Nederlander behaalde op het onderdeel Voltige, turnen op een paard, een score van 8,508 met zijn paard Hero. Alleen de Fransman Quentin Jabet scoorde hoger. Het is de eerste keer dat een Nederlandse voltigeur een medaille pakt op een seniorenkampioenschap.
0: Dos Santos werd tijdens zijn optreden geholpen door zijn zus Amy, die als longeur optrad. NEC heeft in de tweede helft afstand genomen van Willem II en gewonnen met 1-4 in Tilburg. De debuterende Adam Tahawi, overgekomen van Vitesse, opende in blessuretijd van de eerste helft de score voor NEC. In de tweede helft scoorden Tjaron Sjeri, Brian Linssen en invaller Kai Sierhuis voor de bezoekers. Thomas Verheid maakte namens Willem II de eindstand 1-4. NEC kan zich nu richten op de thuiswedstrijd van woensdag tegen Bodø Glimt in de play-offs van de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond nog veel wolken met her en der wat zon. In het hele land kunnen nog enkele buien vallen. De wind is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief, code geel. Vannacht blijft het droog. In het noorden kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur zakt naar 12 graden in het noordoosten. In het zuiden blijft het zachter met 18 graden. Morgen is het afwisselend zonnig met wat wolken en overwegend droog. Minder warm dan vandaag, tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
18: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
19: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
20: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
21: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht.
5: Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
6: Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
25: 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buetkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
26: Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
27: Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken.
28: De Libanese president Yosef Aoun en premier Nawaf Salam hebben de laatste Israëlische luchtaanvallen op hun land fel veroordeeld. Bij de aanvallen kwamen tot nu toe 11 mensen om het leven, onder wie tenminste 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen er meerdere gewonden. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen en stelt dat Hezbollah-strijders het staakt het vuren hebben geschonden. Hezbollah kondigt een gepaste tegenreactie aan. Begin september vinden in Rome nieuwe vredesbesprekingen plaats tussen Israël en Libanon, waarbij de Verenigde Staten bemiddelen.
29: Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan.
2: Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
8: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
9: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
22: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
3: De Nederlandse hockeysters zijn het wereldkampioenschap in Amstelveen begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. Marijn Veen opende in het tweede kwart de score. Jibby Jansen maakte na rust de tweede treffer uit een strafcorner. Oranje zette Chili de hele wedstrijd onder druk en creëerde veel kansen, maar kiepster Natalia Salvador hield de schade beperkt. In het vierde kwart kreeg Oranje nog meerdere mogelijkheden, maar de 2-0 bleef op het scorebord. Maandag speelt Nederland tegen Australië, dat eerder met 2-0 won van Japan. Ruiter Sam Dos Santos heeft zilver gewonnen op het WK paardensport in het Duitse Aken. De 20-jarige Nederlander behaalde op het onderdeel Voltige, turnen op een paard, een score van 8,508 met zijn paard Hero. Alleen de Fransman Quentin Jabet scoorde hoger. Het is de eerste keer dat een Nederlandse voltigeur een medaille pakt op een seniorenkampioenschap. Dos Santos werd tijdens zijn optreden geholpen door zijn zus Amy, die als longeur optrad. NEC heeft in de tweede helft ruim gewonnen van Willem II in Tilburg, 1-4. Debutant Adam Tahawi opende vlak voor rust de score voor NEC. In de tweede helft scoren Tjarom Sheri, Brian Linsen en invaller Kai Sierhuis. Thomas Verheid maakte namens Willem II de eindstand. NEC kan zich nu richten op de thuiswedstrijd van woensdag tegen Bodø Glimt in de play-offs van de Champions League. FC Volendam heeft thuis met 3-0 gewonnen van Top Os. Nordin Bukala maakte halverwege de eerste helft de openingstreffer. Invaller Alex Plat scoorde tweemaal in de laatste 20 minuten. Volendam verloor vorige week nog van Jong PSV. Top Os ging onderuit tegen NAC Breda. Turnster Sanne Wevers doet zondag niet mee aan de teamfinale bij de EK-turnen in Zagreb. De Turnbond meldt dat Wevers lichte fysieke klachten heeft en dat er geen onnodig risico wordt genomen met het oog op de WK in Rotterdam in oktober. De Nederlandse ploeg plaatste zich donderdag als zesde voor de finale. Wevers zegt enorm te balen en zal de ploeg vanaf de zijlijn supporten. Bondscoach Raoul Eeren was tevreden over het spel van zijn hockeysters in de eerste wedstrijd op het WK in Amstelveen. Oranje won met 2-0 van Chili. Volgens Eeren had de score hoger uitvallen, want Nederland creëerde bizar veel kansen. De bondscoach zei dat zijn speelsters in de eerste helft al 30 keer in de cirkel van Chili waren gekomen. En dat ze uiteindelijk meer dan 65 keer in de cirkel kwamen, waarmee ze hun oude record van 55 keer overtroffen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er veel bewolking met her en der nog wat zon en enkele buien in het hele land. De noordenwind is matig, aan de westkust soms vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met in het noorden plaatselijk kans op mist. De temperatuur zakt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. In het zuidoosten en oosten geldt nog code geel vanwege het Nationaal Hitteplan. Morgen is het een stuk rustiger. Een mix van zon en wolken, overwegend droog en minder warm. De middagtemperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics.
1: De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
5: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen.

0: moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft. Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld. 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buitkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten.

0: Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
1: Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken. Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag één hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
4: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
1: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
4: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
1: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. FC Volendam heeft thuis met 3-0 gewonnen van Top Os. Nordin Bukala maakte halverwege de eerste helft de openingstreffer. Invaller Alex Plat scoorde 2 keer in de laatste 20 minuten. Volendam verloor vorige week nog van Jong PSV. Top Os ging onderuit tegen NAC Breda. NEC heeft in de tweede helft ruim gewonnen van Willem II in Tilburg, 1-4. Debutant Adam Tahawi opende vlak voor rust de score voor NEC. In de tweede helft scoren Tjaron Sjeri, Brian Linssen en invaller Kai Sierhuis. Thomas Verheid maakte namens Willem II de eindstand. NEC kan zich nu richten op de thuiswedstrijd van woensdag tegen Bodø Glimt in de play-offs van de Champions League. Joey Veerman en Serginho Dest staan vanavond in de basis bij PSV voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. Beide spelers waren vorige week geschorst en misten daardoor het thuisduel met Fortuna Sittard. Sven Meinans begint op de bank, Mauro Junior speelt als linksback. De wedstrijd in Rotterdam begint om 8 uur 's avonds. Excelsior won vorige week met 0-4 bij SC Cambuur. Bondscoach Raoul Eeren was tevreden over het spel van de hockeysters bij de openingswedstrijd van het WK in Amstelveen. Oranje won net 2-0 van Chili, maar had volgens Eeren meer doelpunten moeten maken. De ploeg kwam meer dan 65 keer in de cirkel van de tegenstander, een nieuw record. Scoren was lastig omdat Chili met 11 speelsters in de cirkel verdedigde. Maandag speelt Oranje tegen Australië. Een wedstrijd die volgens Eeren meteen belangrijk is voor een plek in de winnaarspool. Turnster Sanne Wevers doet vandaag niet mee aan de teamfinale bij de EK-turnen in Zagreb. De Turnbond meldt dat Wevers lichte fysieke klachten heeft en dat er geen onnodig risico wordt genomen, met het oog op de WK in Rotterdam in oktober. Wevers baalt ervan dat ze de finale moet missen. Debutante Vera Ubbink turnt een volledige meerkamp tijdens de teamfinale. Nederland plaatste zich donderdag als 6e voor de finale. AZ onderzoekt of het verdedigende middenvelder Steijer Rezink kan overnemen van FC Groningen. Trainer Leroy Echtold noemt Rezink een goede speler, maar wil er verder niet over uitweiden. De 23-jarige middenvelder scheurde vorig seizoen een kruisband en moet nog maanden revalideren. Rezink staat tot medio 2028 onder contract bij FC Groningen. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is er veel bewolking met her en der nog wat zon en enkele buien in het hele land. De noordenwind is matig, aan de westkust soms vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met in het noorden plaatselijk kans op mist. De temperatuur zakt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. In het zuidoosten en oosten geldt nog code geel vanwege het Nationaal Hitteplan. Morgen is het een stuk rustiger. Een mix van zon en wolken, overwegend droog en minder warm. De middagtemperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
10: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
11: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
12: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
13: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
14: Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
19: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
20: 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buitkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
21: Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren om de bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
22: Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken.
23: Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond, op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
27: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
0: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
1: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
3: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. FC Volendam heeft thuis met 3-0 gewonnen van Top Os. Nordin Bukala maakte halverwege de eerste helft de openingstreffer. Invaller Alex Plat scoorde 2 maal in de laatste 20 minuten. Volendam verloor vorige week nog van Jong PSV. Top Os ging onderuit tegen NAC Breda. NEC heeft in de tweede helft ruim gewonnen van Willem II in Tilburg, 1-4. Debutant Adam Tahawi opende vlak voor rust de score voor NEC. In de tweede helft scoren Tjaron Sjeri, Brian Linssen en invaller Kai Sierhuis. Thomas Verheid maakte namens Willem II de eindstand. NEC kan zich nu richten op de thuiswedstrijd van woensdag tegen Bodø Glimt in de play-offs van de Champions League. Joey Veerman en Serginho Dest staan vanavond in de basis bij PSV voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. Beide spelers waren vorige week geschorst en misten daardoor het thuisduel met Fortuna Sittard. Sven Meinans begint op de bank, Mauro Junior speelt als linksback. De wedstrijd in Rotterdam begint om 8 uur 's avonds. Excelsior won vorige week met 0-4 bij SC Cambuur. Bondscoach Raoul Eeren was tevreden over het spel van de hockeysters bij de openingswedstrijd van het WK in Amstelveen. Oranje won net 2-0 van Chili, maar had volgens Eeren meer doelpunten moeten maken. De ploeg kwam meer dan 65 keer in de cirkel van de tegenstander, een nieuw record. Scoren was lastig omdat Chili met 11 speelsters in de cirkel verdedigde. Maandag speelt Oranje tegen Australië. Een wedstrijd die volgens Eren meteen belangrijk is voor een plek in de winnaarspool. Turnster Sanne Wevers doet vandaag niet mee aan de teamfinale bij de EK-turnen in Zagreb. De Turnbond meldt dat Wevers lichte fysieke klachten heeft en dat er geen onnodig risico wordt genomen, met het oog op de WK in Rotterdam in oktober. Wevers baalt ervan dat ze de finale moet missen. Debutante Vera Ubbink turnt een volledige meerkamp tijdens de teamfinale. Nederland plaatste zich donderdag als zesde voor de finale. AZ onderzoekt of het verdedigende middenvelder Stijn Rezink kan overnemen van FC Groningen. Trainer Leroy Echtold noemt Rezink een goede speler, maar wil er verder niet over uitweiden. De 23-jarige middenvelder scheurde vorig seizoen een kruisband en moet nog maanden revalideren. Rezink staat tot medio 2028 onder contract bij FC Groningen. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, al breekt de zon soms nog door. Er kunnen nog enkele buien vallen. De noordenwind is matig, aan de kust mogelijk vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief met code geel. Vannacht blijft het waarschijnlijk droog, in het noorden plaatselijk wat mist. Het koelt af tot 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen zon en wolken, overwegend droog en minder warm. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noorden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
12: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
13: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
28: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
29: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd.
14: tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
15: Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
18: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
19: 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buitkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
20: Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
21: Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken.
0: Na een sterke aardbeving voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn er zaterdag nog meer bevingen gemeld in de archipel. Een schok van 6,4 is gemeten in het noorden van Sumatra, met het epicentrum 183 kilometer diep onder de grond op ongeveer 75 kilometer afstand van de hoofdstad Medan. Later op zaterdag volgde een aardbeving met een kracht van 5,8, niet ver van de noordkust van Papua-Nieuw-Guinea. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7 en er zijn volgens de autoriteiten zeker 40 doden gevallen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot zaterdagmiddag 1 hulpverzoek gekregen van een Nederlander in het aardbevingsgebied.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
23: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
24: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
25: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
26: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
27: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rosé-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spijker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren was tevreden over het spel van de hockeysters bij de openingswedstrijd van het WK in Amstelveen. Oranje won net 2-0 van Chili, maar had volgens Eeren meer doelpunten moeten maken. De ploeg kwam meer dan 65 keer in de cirkel van de tegenstander, een nieuw record. Scoren was lastig omdat Chili met 11 speelsters in de cirkel verdedigde. Maandag speelt Oranje tegen Australië. Een wedstrijd die volgens Eeren meteen belangrijk is voor een plek in de winnaarspool. Turnster Sanne Wevers doet vandaag niet mee aan de teamfinale bij de EK-turnen in Zagreb. De Turnbond meldt dat Wevers lichte fysieke klachten heeft en dat er geen onnodig risico wordt genomen, met het oog op de WK in Rotterdam in oktober. Wevers baalt ervan dat ze de finale moet missen. Debutante Vera Ubbink turnt een volledige meerkamp tijdens de teamfinale. Nederland plaatste zich donderdag als zesde voor de finale. Joey Veerman en Serginho Dest staan vanavond in de basis bij PSV voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. Beide spelers waren vorige week geschorst en misten daardoor het thuisduel met Fortuna Sittard. Sven Meinans begint op de bank, Mauro Junior speelt als linksback. De wedstrijd in Rotterdam begint om 8 uur 's avonds. Excelsior won vorige week met 0-4 bij SC Cambuur. AZ onderzoekt of het verdedigende middenvelder Stijn Rezink kan overnemen van FC Groningen. Trainer Leroy Echtold noemt Rezink een goede speler, maar wil er verder niet over uitweiden. De 23-jarige middenvelder scheurde vorig seizoen een kruisband en moet nog maanden revalideren. Rezink staat tot medio 2028 onder contract bij FC Groningen. Zwemmer Koen de Groot heeft bij de EK Zwemmen zilver gewonnen op de 50 meter schoolslag. De 22-jarige Limburger tikte aan in 26,62 en verbeterde zijn eigen Nederlandse record met 600ste. Alleen de Italiaan Nicolo Martinenghi was sneller met 26,57. De Groot plaatste zich als derde voor de finale en zegt heel blij te zijn met de medaille. Op de 50 meter vrije slag bij de vrouwen eindigde Marit Steenbergen als vijfde. Landgenote Milou van Wijk werd vierde. Hockeyster Jibi Jansen is tevreden over haar rake strafcorner in de openingswedstrijd van het WK tegen Chili. De strafcornerspecialiste maakte de tweede treffer in de 2-0-zege van Oranje. Jansen zegt dat de eerste WK-wedstrijd voor zenuwen zorgde, maar dat de speelsters er vooral heel veel zin in hadden. Nederland kreeg in totaal 15 strafcorners, maar Chili verdedigde goed. Jansen zegt dat het team trots mag zijn op de goede start en de volgende keer met nieuwe ideeën komt.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar her en der breekt de zon nog door. In het hele land vallen nog enkele buien. De wind waait matig uit het noorden, aan de kust kan het vrij krachtig worden. In het oosten en zuidoosten geldt nog code geel vanwege de warmte. Vannacht blijft het droog met hier en daar mist in het noorden. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen een mix van zon en wolken en het blijft overwegend droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
12: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
13: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak 1000 liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
14: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
15: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
16: Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Karibameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
30: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring.
0: Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
1: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
2: 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buetkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
19: Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
20: Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd. Nu.
23: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
24: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen.
30: bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
3: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld.

0: Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren was tevreden over het spel van de hockeysters bij de openingswedstrijd van het WK in Amstelveen. Oranje won net 2-0 van Chili, maar had volgens Eeren meer doelpunten moeten maken. De ploeg kwam meer dan 65 keer in de cirkel van de tegenstander, een nieuw record. Scoren was lastig omdat Chili met 11 speelsters in de cirkel verdedigde. Maandag speelt Oranje tegen Australië, een wedstrijd die volgens Eeren meteen belangrijk is voor een plek in de winnaarspool. Joey Veerman en Serginho Dest staan vanavond in de basis bij PSV voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. Beide spelers waren vorige week geschorst en misten daardoor het thuisduel met Fortuna Sittard. Sven Meijnans begint op de bank, Mauro Junior speelt als linksback. De wedstrijd in Rotterdam begint om 8 uur 's avonds. Excelsior won vorige week met 0-4 bij SC Cambuur. Turnster Sanne Wevers doet vandaag niet mee aan de teamfinale bij de EK-turnen in Zagreb. De Turnbond meldt dat Wevers lichte fysieke klachten heeft en dat er geen onnodig risico wordt genomen, met het oog op de WK in Rotterdam in oktober. Wevers baalt ervan dat ze de finale moet missen. Debutante Vera Ubbink turnt een volledige meerkamp tijdens de teamfinale. Nederland plaatste zich donderdag als 6e voor de finale. AZ onderzoekt of het verdedigende middenvelder Stijn Rezink kan overnemen van FC Groningen. Trainer Leroy Echtold noemt Rezink een goede speler, maar wil er verder niet over uitweiden. De 23-jarige middenvelder scheurde vorig seizoen een kruisband en moet nog maanden revalideren. Rezink staat tot medio 2028 onder contract bij FC Groningen. Hockeyster Jibi Jansen is tevreden over haar rake strafcorner in de openingswedstrijd van het WK tegen Chili. De strafcornerspecialiste maakte de tweede treffer in de 2-0-zege van Oranje. Jansen zegt dat de eerste WK-wedstrijd voor zenuwen zorgde, maar dat de speelsters er vooral heel veel zin in hadden. Nederland kreeg in totaal 15 strafcorners, maar Chili verdedigde goed. Jansen zegt dat het team trots mag zijn op de goede start en de volgende keer met nieuwe ideeën komt. Zwemmer Koen de Groot heeft bij de EK-zwemmen zilver gewonnen op de 50 meter schoolslag. De 22-jarige Limburger tikte aan in 26,62 en verbeterde zijn eigen Nederlandse record met 600ste. Alleen de Italiaan Nicolo Martinenghi was sneller, met 26,57. Marit Steenbergen greep op de 50 meter vrije slag net naast de medaille en werd vijfde in 24,18. Landgenote Milou van Wijk eindigde als vierde in 24,09. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat.

0: ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar her en der breekt de zon nog door. In het hele land vallen nog enkele buien. De wind waait matig uit het noorden, aan de kust kan het vrij krachtig worden. In het oosten en zuidoosten geldt nog code geel vanwege de warmte. Vannacht blijft het droog met hier en daar mist in het noorden. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen een mix van zon en wolken en het blijft overwegend droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
0: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft. Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld. 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrood worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buetkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept. Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd. Nu.
3: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens.
0: Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
5: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
6: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
7: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren was tevreden over het spel van de hockeysters bij de openingswedstrijd van het WK in Amstelveen. Oranje won net 2-0 van Chili, maar had volgens Eeren meer doelpunten moeten maken. De ploeg kwam meer dan 65 keer in de cirkel van de tegenstander, een nieuw record. Scoren was lastig omdat Chili met 11 speelsters in de cirkel verdedigde. Maandag speelt Oranje tegen Australië. Een wedstrijd die volgens Eeren meteen belangrijk is voor een plek in de winnaarspool.
10: Joey Veerman en Serginho Dest staan vanavond in de basis bij PSV voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. Beide spelers waren vorige week geschorst en misten daardoor het thuisduel met Fortuna Sittard. Sven Meinans begint op de bank, Mauro Junior speelt als linksback. De wedstrijd in Rotterdam begint om 8 uur 's avonds. Excelsior won vorige week met 0-4 bij SC Cambuur.
11: Turnster Sanne Wevers doet vandaag niet mee aan de teamfinale bij de EK-turnen in Zagreb. De Turnbond meldt dat Wevers lichte fysieke klachten heeft en dat er geen onnodig risico wordt genomen, met het oog op de WK in Rotterdam in oktober. Wevers baalt ervan dat ze de finale moet missen. Debutante Vera Ubbink turnt een volledige meerkamp tijdens de teamfinale. Nederland plaatste zich donderdag als zesde voor de finale. AZ onderzoekt of het verdedigende middenvelder Steijer Rezink kan overnemen van FC Groningen. Trainer Leroy Echtold noemt Rezink een goede speler, maar wil er verder niet over uitweiden. De 23-jarige middenvelder scheurde vorig seizoen een kruisband en moet nog maanden revalideren. Rezink staat tot medio 2028 onder contract bij FC Groningen. Hockeyster Jibi Jansen is tevreden over haar rake strafcorner in de openingswedstrijd van het WK tegen Chili. De strafcornerspecialiste maakte de tweede treffer in de 2-0-zege van Oranje. Jansen zegt dat de eerste WK-wedstrijd voor zenuwen zorgde, maar dat de speelsters er vooral heel veel zin in hadden. Nederland kreeg in totaal 15 strafcorners, maar Chili verdedigde goed. Jansen zegt dat het team trots mag zijn op de goede start en de volgende keer met nieuwe ideeën komt. Zwemmer Koen de Groot heeft bij de EK-zwemmen zilver gewonnen op de 50 meter schoolslag. De 22-jarige Limburger tikte aan in 26,62 en verbeterde zijn eigen Nederlandse record met 600ste. Alleen de Italiaan Nicolo Martinenghi was sneller, met 26,57. Marit Steenbergen greep op de 50 meter vrije slag net naast de medaille en werd vijfde in 24,18. Landgenote Milou van Wijk eindigde als vierde in 24,09. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar her en der breekt de zon nog door. In het hele land vallen nog enkele buien. De wind waait matig uit het noorden, aan de kust kan het vrij krachtig worden. In het oosten en zuidoosten geldt nog code geel vanwege de warmte. Vannacht blijft het droog met hier en daar mist in het noorden. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen een mix van zon en wolken en het blijft overwegend droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt.
15: Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
16: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
17: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
18: Bestuurders kunnen de A12 bij Den Haag weer op nadat Extinction Rebellion de toegang had geblokkeerd. Tientallen klimaatactivisten stonden op de rechte rijbaan net voor de tunnelbak op de Utrechtse baan. Daardoor kon het verkeer vanaf ongeveer 14 uur niet de A12 op vanuit het centrum van Den Haag. De politie heeft de demonstratie inmiddels beëindigd na een onmiddellijk bevel tot ontruiming van burgemeester Jan van Zanen. Rijkswaterstaat meldt dat de rijbaan richting Utrecht weer is vrijgegeven.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws.
22: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
23: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
24: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
25: 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buetkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
0: Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
25: Italiaanse hulpdiensten zoeken met een onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan, die hoogstwaarschijnlijk is overleden nadat hij in het Como-meer overboord raakte. De man raakte om nog onduidelijke redenen overboord tijdens het varen met zijn vriendin. De kustwacht vond haar in shock aan boord terug. Reddingsboten, brandweerduikers, een helikopter en jetskis vonden de man niet. Een speciale duikeenheid uit Genua komt nu met een robot die tot 300 meter diepte kan duiken, omdat wordt vermoed dat het lichaam naar grote diepte is gezonken.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
0: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
3: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
0: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen. Omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
3: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald.
4: Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie.
5: De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
6: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren was tevreden over het spel van de hockeysters bij de openingswedstrijd van het WK in Amstelveen. Oranje won net 2-0 van Chili, maar had volgens Eeren meer doelpunten moeten maken. De ploeg kwam meer dan 65 keer in de cirkel van de tegenstander, een nieuw record. Scoren was lastig omdat Chili met 11 speelsters in de cirkel verdedigde. Maandag speelt Oranje tegen Australië. Een wedstrijd die volgens Eeren meteen belangrijk is voor een plek in de winnaarspool.
9: Joey Veerman en Sergiño Dest staan vanavond in de basis bij PSV voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. Beide spelers waren vorige week geschorst en misten daardoor het thuisduel met Fortuna Sittard. Sven Meijnans begint op de bank, Mauro Junior speelt als linksback. De wedstrijd in Rotterdam begint om 8 uur 's avonds. Excelsior won vorige week met 0-4 bij SC Cambuur. Turnster Sanne Wevers doet vandaag niet mee aan de teamfinale bij de EK-turnen in Zagreb. De Turnbond meldt dat Wevers lichte fysieke klachten heeft en dat er geen onnodig risico wordt genomen, met het oog op de WK in Rotterdam in oktober. Wevers baalt ervan dat ze de finale moet missen. Debutante Vera Ubbink turnt een volledige meerkamp tijdens de teamfinale. Nederland plaatste zich donderdag als 6e voor de finale. AZ onderzoekt of het verdedigende middenvelder Steijer Rezink kan overnemen van FC Groningen. Trainer Leroy Echtold noemt Rezink een goede speler, maar wil er verder niet over uitweiden. De 23-jarige middenvelder scheurde vorig seizoen een kruisband en moet nog maanden revalideren. Rezink staat tot medio 2028 onder contract bij FC Groningen. Hockeyster Jibi Jansen is tevreden over haar rake strafcorner in de openingswedstrijd van het WK tegen Chili. De strafcornerspecialiste maakte de tweede treffer in de 2-0-zege van Oranje. Jansen zegt dat de eerste WK-wedstrijd voor zenuwen zorgde, maar dat de speelsters er vooral heel veel zin in hadden. Nederland kreeg in totaal 15 strafcorners, maar Chili verdedigde goed. Jansen zegt dat het team trots mag zijn op de goede start en de volgende keer met nieuwe ideeën komt.
26: Zwemmer Koen de Groot heeft bij de EK zwemmen zilver gewonnen op de 50 meter schoolslag. De 22-jarige Limburger tikte aan in 26,62 en verbeterde zijn eigen Nederlandse record met 600ste. Alleen de Italiaan Nicolo Martinenghi was sneller met 26,57. Marit Steenbergen greep op de 50 meter vrije slag net naast de medaille en werd vijfde in 24,18. Landgenote Milou van Wijk eindigde als vierde in 24,09.
27: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het behoorlijk bewolkt, al kan de zon her en der nog even doorbreken. In het hele land vallen nog enkele buien. De wind komt uit het noorden en is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief, code geel. Vannacht blijft het droog met in het noorden plaatselijk wat mist.
2: De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen is het een stuk minder warm. Er is afwisselend zon en bewolking en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het défilé langs het monument.
13: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
14: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
15: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
16: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
17: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare natuur in vlammen opgegaan.
0: Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. Een Nederlandse blushelikopter is zaterdagmiddag aangekomen om te helpen met blussen. Een tweede helikopter werd later op de dag nog verwacht. Ook over de grens in het Duitse Monschau heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich op te maken voor een mogelijke evacuatie. Volgens Belgische media gaat het om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft. Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld. 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buitkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
3: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
5: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen, bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
6: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
7: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
8: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
9: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws.
21: Bondscoach Raoul Eeren was tevreden over het spel van de hockeysters bij de openingswedstrijd van het WK in Amstelveen. Oranje won net 2-0 van Chili, maar had volgens Eeren meer doelpunten moeten maken. De ploeg kwam meer dan 65 keer in de cirkel van de tegenstander, een nieuw record. Scoren was lastig omdat Chili met 11 speelsters in de cirkel verdedigde. Maandag speelt Oranje tegen Australië, een wedstrijd die volgens Eeren meteen belangrijk is voor een plek in de winnaarspool.
22: Joey Veerman en Serginho Dest staan vanavond in de basis bij PSV voor de uitwedstrijd tegen Excelsior. Beide spelers waren vorige week geschorst en misten daardoor het thuisduel met Fortuna Sittard. Sven Meinans begint op de bank, Mauro Junior speelt als linksback. De wedstrijd in Rotterdam begint om 8 uur 's avonds. Excelsior won vorige week met 0-4 bij SC Cambuur.
23: Turnster Sanne Wevers doet vandaag niet mee aan de teamfinale bij de EK-turnen in Zagreb. De Turnbond meldt dat Wevers lichte fysieke klachten heeft en dat er geen onnodig risico wordt genomen, met het oog op de WK in Rotterdam in oktober. Wevers baalt ervan dat ze de finale moet missen. Debutante Vera Ubbink turnt een volledige meerkamp tijdens de teamfinale. Nederland plaatste zich donderdag als zesde voor de finale. AZ onderzoekt of het verdedigende middenvelder Stijn Rezink kan overnemen van FC Groningen. Trainer Leroy Echtold noemt Rezink een goede speler, maar wil er verder niet over uitweiden. De 23-jarige middenvelder scheurde vorig seizoen een kruisband en moet nog maanden revalideren. Rezink staat tot medio 2028 onder contract bij FC Groningen. Hockeyster Jibi Jansen is tevreden over haar rake strafcorner in de openingswedstrijd van het WK tegen Chili. De strafcornerspecialiste maakte de tweede treffer in de 2-0-zege van Oranje. Jansen zegt dat de eerste WK-wedstrijd voor zenuwen zorgde, maar dat de speelsters er vooral heel veel zin in hadden. Nederland kreeg in totaal 15 strafcorners, maar Chili verdedigde goed. Jansen zegt dat het team trots mag zijn op de goede start en de volgende keer met nieuwe ideeën komt. Zwemmer Koen de Groot heeft bij de EK-zwemmen zilver gewonnen op de 50 meter schoolslag. De 22-jarige Limburger tikte aan in 26,62 en verbeterde zijn eigen Nederlandse record met 600ste. Alleen de Italiaan Nicolo Martinenghi was sneller, met 26,57. Marit Steenbergen greep op de 50 meter vrije slag net naast de medaille en werd vijfde in 24,18. Landgenote Milou van Wijk eindigde als vierde in 24,09. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking met hier en daar wat zon. In het hele land vallen nog enkele buien. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog, met in het noorden plaatselijk kans op mist. Het koelt af naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen naast zon ook wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 en 26 graden. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jetten opende het defilé langs het monument.
24: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
25: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
0: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen.

0: Driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. Een Nederlandse blushelikopter is zaterdagmiddag aangekomen om te helpen met blussen. Een tweede helikopter werd later op de dag nog verwacht. Ook over de grens in het Duitse Monschau heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich op te maken voor een mogelijke evacuatie. Volgens Belgische media gaat het om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft. Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld. 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buitkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties.
0: Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering.

0: regering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Hockeyster Jibi Jansen is tevreden over haar rake strafcorner in de openingswedstrijd van het WK tegen Chili. De strafcornerspecialiste maakte de tweede treffer in de 2-0-zege van Oranje. Jansen zegt dat de eerste WK-wedstrijd voor zenuwen zorgde, maar dat de speelsters er vooral heel veel zin in hadden. Nederland kreeg in totaal 15 strafcorners, maar Chili verdedigde goed. Jansen zegt dat het team trots mag zijn op de goede start en de volgende keer met nieuwe ideeën komt. Zwemmer Koen de Groot heeft bij de EK-zwemmen zilver gewonnen op de 50 meter schoolslag. De 22-jarige Limburger tikte aan in 26,62 en verbeterde zijn eigen Nederlandse record met 600ste. Alleen de Italiaan Nicolo Martinenghi was sneller, met 26,57. Marit Steenbergen greep op de 50 meter vrije slag net naast de medaille en werd vijfde in 24,18. Landgenote Milou van Wijk eindigde als vierde in 24,09. AZ heeft de uitwedstrijd tegen FC Utrecht gewonnen met 1-4. Pierre Koopmeiners opende de score in blessuretijd van de eerste helft met een hoekschop die direct in het doel draaide. Wesley Patati en Max Meerdink maakten kort na rust de tweede en derde treffer. Artem Stepanov kopte namens FC Utrecht nog de 1-3 binnen, waarna invaller Ayoub Oufkir de eindstand bepaalde. Voor trainer Anthony Correa is het de tweede nederlaag op rij met FC Utrecht. Marit Steenbergen heeft op de 100 meter rugslag zilver gewonnen bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 58,46 achter de Française Marie-Ambre Molu, die een nieuw Europees record won van 57,94. Het is voor Steenbergen haar vierde zilveren medaille en haar zesde plak in totaal dit toernooi. Eerder op de avond greep ze op de 50 meter vrije slag naast de medailles en werd vijfde. Volgens Steenbergen worden er op de 100 meter rugslag niet vaak medailles gewonnen voor Nederland. John Niewold, Evi Roseboon en Thomas Jansen zijn er niet in geslaagd de finale plaats te bemachtigen bij de EK Zwemmen in Parijs. Niewold zwom in de halve finale op de 50 meter vrije slag de 11e tijd in 21,78. Roseboom noteerde op de 200 meter vlinderslag de 13e tijd in 2:11,90. Ook Jansen greep mis op de 200 meter wisselslag met de 13e tijd van 2:00,10. De Nederlandse volleyballers hebben een oefenduel met België verloren met 3-0 in Groningen. Beide ploegen speelden daarna nog een vierde en vijfde set, waarvan België de vierde won en Nederland de vijfde. Nederland en België ontmoeten elkaar zondag opnieuw in Groningen, de laatste oefenwedstrijd voor Oranje voor het EK van komende maand in Finland. De Nederlandse volleybalsters wonnen wel van Bulgarije met 4-0. Zondag treffen beide ploegen elkaar opnieuw in Groningen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking met hier en daar wat zon. In het hele land vallen nog enkele buien. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht blijft het waarschijnlijk overal droog, met in het noorden plaatselijk kans op mist. Het koelt af naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen naast zon ook wat bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 en 26 graden. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk,
1: wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het défilé langs het monument. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. Een Nederlandse blushelikopter is zaterdagmiddag aangekomen om te helpen met blussen. Een 2e helikopter werd later op de dag nog verwacht. Ook over de grens in het Duitse Monschau heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich op te maken voor een mogelijke evacuatie. Volgens Belgische media gaat het om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Karibameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord.
0: De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
1: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
10: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
1: 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buetkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Het land roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de systematische aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar stelt dat de misdaden een weerspiegeling zijn van de aanpak van de bezettingsregering, die kolonisten in staat stelt aanvallen uit te voeren onder bescherming van het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten. Het land wil dat de internationale gemeenschap ingrijpt en de schuldigen ter verantwoording roept.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
11: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
12: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
14: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Hockeyster Jibi Jansen is tevreden over haar rake strafcorner in de openingswedstrijd van het WK tegen Chili. De strafcornerspecialiste maakte de tweede treffer in de 2-0-zege van Oranje. Jansen zegt dat de eerste WK-wedstrijd voor zenuwen zorgde, maar dat de speelsters er vooral heel veel zin in hadden. Nederland kreeg in totaal 15 strafcorners, maar Chili verdedigde goed. Jansen zegt dat het team trots mag zijn op de goede start en de volgende keer met nieuwe ideeën komt.
17: Zwemmer Koen de Groot heeft bij de EK-zwemmen zilver gewonnen op de 50 meter schoolslag. De 22-jarige Limburger tikte aan in 26,62 en verbeterde zijn eigen Nederlandse record met 600ste. Alleen de Italiaan Nicolo Martinenghi was sneller, met 26,57. Marit Steenbergen greep op de 50 meter vrije slag net naast de medaille en werd vijfde in 24,18. Landgenote Milou van Wijk eindigde als vierde in 24,09.
18: AZ heeft de uitwedstrijd tegen FC Utrecht gewonnen met 1-4. Peer Koopmeiners opende de score in blessuretijd van de eerste helft met een hoekschop die direct in het doel draaide. Wesley Patati en Max Meerdink maakten kort na rust de tweede en derde treffer. Artem Stepanov kopte namens FC Utrecht nog de 1-3 binnen, waarna invaller Ayoub Oufkir de eindstand bepaalde. Voor trainer Anthony Correa is het de tweede nederlaag op rij met FC Utrecht.
19: Marit Steenbergen heeft op de 100 meter rugslag zilver gewonnen bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 58,46 achter de Française Marie-Ambre Molu, die een nieuw Europees record zwom van 57,94. Het is voor Steenbergen haar vierde zilveren medaille en haar zesde plak in totaal dit toernooi. Eerder op de avond greep ze op de 50 meter vrije slag naast de medailles en werd vijfde.
20: Volgens Steenbergen worden er op de 100 meter rugslag niet vaak medailles gewonnen voor Nederland. John Niewold, Evi Roseboon en Thomas Jansen zijn er niet in geslaagd de finale plaats te bemachtigen bij de EK zwemmen in Parijs. Niewold zwom in de halve finale op de 50 meter vrije slag, de 11e tijd in 21,78. Roseboom noteerde op de 200 meter vlinderslag de 13e tijd in 2:11,90. Ook Jansen greep mis op de 200 meter wisselslag met de 13e tijd van 2:00,10. De Nederlandse volleyballers hebben een oefenduel met België verloren met 3-0 in Groningen. Beide ploegen speelden daarna nog een vierde en vijfde set, waarvan België de vierde won en Nederland de vijfde. Nederland en België ontmoeten elkaar zondag opnieuw in Groningen, de laatste oefenwedstrijd voor Oranje voor het EK van komende maand in Finland. De Nederlandse volleybalsters wonnen wel van Bulgarije met 4-0. Zondag treffen beide ploegen elkaar opnieuw in Groningen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. De wind uit het noorden is matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht blijft het droog, met in het noorden plaatselijk kans op mist. Het wordt tussen de 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen zon en wolkenvelden en het blijft droog. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig. In het oosten en zuidoosten is het Nationaal Hitteplan nog actief.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het défilé langs het monument.
26: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
27: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
28: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
0: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
3: In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. Een Nederlandse blushelikopter is zaterdagmiddag aangekomen om te helpen met blussen. Een tweede helikopter werd later op de dag nog verwacht. Ook over de grens in het Duitse Monschau heeft het stadsbestuur inwoners opgeroepen zich op te maken voor een mogelijke evacuatie. Volgens Belgische media gaat het om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
5: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
6: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
7: 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrood worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buetkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens twee burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
12: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
13: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
14: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
15: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht.
4: Spijker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Marit Steenbergen heeft op de 100 meter rugslag zilver gewonnen bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 58,46 achter de Française Marie-Ambre Molu, die een nieuw Europees record won van 57,94. Het is voor Steenbergen haar vierde zilveren medaille en haar zesde plak in totaal dit toernooi. Eerder op de avond greep ze op de 50 meter vrije slag naast de medailles en werd vijfde. Volgens Steenbergen worden er op de 100 meter rugslag niet vaak medailles gewonnen voor Nederland. De Nederlandse volleyballers hebben een oefenduel met België verloren met 3-0 in Groningen. Beide ploegen speelden daarna nog een vierde en vijfde set, waarvan België de vierde won en Nederland de vijfde. Nederland en België ontmoeten elkaar zondag opnieuw in Groningen, de laatste oefenwedstrijd voor Oranje voor het EK van komende maand in Finland. De Nederlandse volleybalsters wonnen wel van Bulgarije met 4-0. Zondag treffen beide ploegen elkaar opnieuw in Groningen. John Niewold, Evi Roseboon en Thomas Jansen zijn er niet in geslaagd de finale plaats te bemachtigen bij de EK Zwemmen in Parijs. Niewold zwom in de halve finale op de 50 meter vrije slag, de 11e tijd in 21,78. Roseboom noteerde op de 200 meter vlinderslag de 13e tijd in 2.11,90. Ook Jansen greep mis op de 200 meter wisselslag met de 13e tijd van 2.00,10. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Noorse Henriette Jeker pakte het goud in 49,04 seconden. De Poolse Natalia Bukowicka werd tweede in 50,04. Klaver finishte in 50,15. Voor de 27-jarige Enkhuizense is het haar tweede bronzen medaille op de EK na Rome 2 jaar geleden. Ook bij de WK Indoor in Torun dit voorjaar won ze brons op dit onderdeel. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 28-jarige atleet uit Deventer won de afsluitende 800 meter, maar kon de Ierse Kate O'Connor niet meer van het goud houden. O'Connor greep het goud met 6.751 punten. Oosterwegel eindigde op 6.713 punten. Sophie Dokter maakte het feest compleet door brons te pakken met 6.664 punten. Voor Oosterwegel is het haar tweede grote medaille na brons op de Spelen van Tokio in 2021. Dokter werd eerder dit jaar wereldkampioene vijfkamp indoor. Trainer Dick Schreuder van NEC hoopt dat Darko Nijasmić snel zijn contract verlengt. De verdedigende middenvelder heeft nog een verbintenis tot volgend jaar en is daarna transfervrij. Nijasmić plonk uit in beide duels met Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League. Ajax zoekt een verdedigende middenvelder en heeft na de aanstaande transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain veel te besteden. Schreuder zegt dat Nijasmić al lang in gesprek is met de club en merkt niets aan zijn inzet op de training. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht blijft het droog. In het noorden kan het plaatselijk mistig worden. Het wordt tussen de 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen zon en wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Middagtemperaturen tussen de 22 en 26 graden. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het defilé langs het monument.
8: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
22: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
23: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
24: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
25: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buetkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis.
28: Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde.
1: Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
2: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
3: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
5: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
6: 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrood worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buetkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
28: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
29: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen.
4: Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
11: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken.

0: aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner. En voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marit Steenbergen heeft op de 100 meter rugslag zilver gewonnen bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 58,46 achter de Française Marie-Ambre Molu, die een nieuw Europees record zwom van 57,94. Het is voor Steenbergen haar vierde zilveren medaille en haar zesde plak in totaal dit toernooi. Eerder op de avond greep ze op de 50 meter vrije slag naast de medailles en werd vijfde. Volgens Steenbergen worden er op de 100 meter rugslag niet vaak medailles gewonnen voor Nederland. AZ heeft de uitwedstrijd tegen FC Utrecht gewonnen met 1-4. Peer Koopmeiners opende de score in blessuretijd van de eerste helft met een hoekschop die direct in het doel draaide. Wesley Patati en Max Meerdink maakten kort na rust de tweede en derde treffer. Artem Stepanov kopte namens FC Utrecht nog de 1-3 binnen, waarna invaller Ayoub Oufkir de eindstand bepaalde. Voor trainer Anthony Correa is het de tweede nederlaag op rij met FC Utrecht. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 28-jarige atleet uit Deventer won de afsluitende 800 meter, maar kon de Ierse Kate O'Connor niet meer van het goud houden. O'Connor greep het goud met 6.751 punten. Oosterwegel eindigde op 6.713 punten. Sophie Dokter maakte het feest compleet door brons te pakken met 6.664 punten. Voor Oosterwegel is het haar tweede grote medaille na brons op de Spelen van Tokio in 2021. Dokter werd eerder dit jaar wereldkampioene vijfkamp indoor. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Noorse Henriette Jäger pakte het goud in 49,04 seconden. De Poolse Natalia Bukowicka werd tweede in 50,04. Klaver finishte in 50,15. Voor de 27-jarige Enkhuizense is het haar tweede bronzen medaille op de EK na Rome 2 jaar geleden. Ook bij de WK Indoor in Torun dit voorjaar won ze brons op dit onderdeel. Trainer Dick Schreuder van NEC hoopt dat Darko Nijasmić snel zijn contract verlengt. De verdedigende middenvelder heeft nog een verbintenis tot volgend jaar en is daarna transfervrij. Nijasmić blonk uit in beide duels met Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League. Ajax zoekt een verdedigende middenvelder en heeft na de aanstaande transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain veel te besteden. Schreuder zegt dat Nijasmić al lang in gesprek is met de club en merkt niets aan zijn inzet op de training. PSV heeft de eerste competitiezege van het seizoen geboekt door

0: Excelsior met 1-2 te verslaan. Ruben van Bommel opende de score nadat Paul Wanner in de 5e minuut te lang had geaarzeld. Kasper Wiedel kopte Excelsior in de 54e minuut gelijk, maar 2 minuten later zette Ricardo Pepi PSV weer op voorsprong. Daarna miste PSV meerdere kansen om de wedstrijd te beslissen. Joey Veerman en Serginho Dest keren terug in de basis na een schorsing. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht blijft het droog. In het noorden kan het plaatselijk mistig worden. Het wordt tussen de 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen zon en wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Middagtemperaturen tussen de 22 en 26 graden. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakte. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het défilé langs het monument. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlandsnieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft. Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld. 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buitkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozee-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Marit Steenbergen heeft op de 100 meter rugslag zilver gewonnen bij de EK Zwemmen in Parijs. De 26-jarige Friesin finishte in 58,46 achter de Française Marie-Ambre Molu, die een nieuw Europees record won van 57,94. Het is voor Steenbergen haar 4e zilveren medaille en haar 6e plak in totaal dit toernooi. Eerder op de avond greep ze op de 50 meter vrije slag naast de medailles en werd 5e. Volgens Steenbergen worden er op de 100 meter rugslag niet vaak medailles gewonnen voor Nederland. AZ heeft de uitwedstrijd tegen FC Utrecht gewonnen met 1-4. Peer Koopmeiners opende de score in blessuretijd van de eerste helft met een hoekschop die direct in het doel draaide. Wesley Patati en Max Meerdink maakten kort na rust de tweede en derde treffer. Artem Stepanov kopte namens FC Utrecht nog de 1-3 binnen, waarna invaller Ayoub Oufkir de eindstand bepaalde. Voor trainer Anthony Correa is het de tweede nederlaag op rij met FC Utrecht. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 28-jarige atleet uit Deventer won de afsluitende 800 meter, maar kon de Ierse Kate O'Connor niet meer van het goud houden. O'Connor greep het goud met 6.751 punten. Oosterwegel eindigde op 6.713 punten. Sophie Dokter maakte het feest compleet door brons te pakken met 6.664 punten. Voor Oosterwegel is het haar tweede grote medaille na brons op de Spelen van Tokio in 2021. Dokter werd eerder dit jaar wereldkampioene vijfkamp indoor. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Noorse Henriette Jeker pakte het goud in 49,04 seconden. De Poolse Natalia Bukowicka werd tweede in 50,04. Klaver finishte in 50,15. Voor de 27-jarige Enkhuizense is het haar tweede bronzen medaille op de EK na Rome 2 jaar geleden. Ook bij de WK Indoor in Torun dit voorjaar won ze brons op dit onderdeel. Trainer Dick Schreuder van NEC hoopt dat Darko Nijasmić snel zijn contract verlengt. De verdedigende middenvelder heeft nog een verbintenis tot volgend jaar en is daarna transfervrij. Nijasmić plonk uit in beide duels met Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League. Ajax zoekt een verdedigende middenvelder en heeft na de aanstaande transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain veel te besteden. Schreuder zegt dat Nijasmić al lang in gesprek is met de club en merkt niets aan zijn inzet op de training. PSV heeft de eerste competitiezege van het seizoen geboekt door Excelsior met 1-2 te verslaan. Ruben van Bommel opende de score nadat Paul Wanner in de 5e minuut te lang had geaarzeld. Kasper Wiedel kopte Excelsior in de 54e minuut gelijk, maar 2 minuten later zette Ricardo Pepi PSV weer op voorsprong. Daarna miste PSV meerdere kansen om de wedstrijd te beslissen. Joey Veerman en Serginho Dest keren terug in de basis na een schorsing. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. De wind uit het noorden is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht overal droog, met in het noorden plaatselijk kans op mist. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuiden. Morgen zien we zon met wat bewolking en blijft het op de meeste plaatsen droog. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noorden. Let op, in het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het défilé langs het monument. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
7: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft. Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld. 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrood worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Butkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: Tot slot het sportnieuws. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Noorse Henriette Jeker pakte het goud in 49,04 seconden. De Poolse Natalia Bukowicka werd tweede in 50,04. Klaver finishte in 50,15. Voor de 27-jarige Enkhuizense is het haar tweede bronzen medaille op de EK na Rome 2 jaar geleden. Ook bij de WK Indoor in Torun dit voorjaar won ze brons op dit onderdeel. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 28-jarige atleet uit Deventer won de afsluitende 800 meter, maar kon de Ierse Kate O'Connor niet meer van het goud houden. O'Connor greep het goud met 6.751 punten. Oosterwegel eindigde op 6.713 punten. Sophie Dokter maakte het feest compleet door brons te pakken met 6.664 punten. Voor Oosterwegel is het haar tweede grote medaille na brons op de Spelen van Tokio in 2021. Dokter werd eerder dit jaar wereldkampioene vijfkamp indoor. PSV heeft de eerste competitiezege van het seizoen geboekt door Excelsior met 1-2 te verslaan. Ruben van Bommel opende de score nadat Paul Wanner in de 5e minuut te lang had geaarzeld. Kasper Wiedel kopte Excelsior in de 54e minuut gelijk, maar 2 minuten later zette Ricardo Pepi PSV weer op voorsprong. Daarna miste PSV meerdere kansen om de wedstrijd te beslissen. Joey Veerman en Serginho Dest keren terug in de basis na een schorsing. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de absolute internationale topclub heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Stefan Nillissen heeft voor een enorme stunt gezorgd op de EK Atletiek in Birmingham door Europees kampioen te worden op de 1500 meter. De 23-jarige atleet uit Groesbeek leek in de laatste bocht in een geslagen positie te lopen, maar speurde iedereen voorbij op het laatste rechte stuk. Hij veroverde de Europese titel in een tijd van 3 minuten en 35,70 seconden. Nillissen werd vooraf niet gerekend tot de kanshebbers op een medaille, maar zette een versnelling in die niemand meer voor mogelijk had gehouden. Hij is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter outdoor na Wim Slijkhuis in 1950. Mike Foppe heeft de 10.000 meter op de EK Atletiek in Birmingham niet afgemaakt. De atleet uit Nijmegen stapte uit na ongeveer 6.000 meter, terwijl hij op dat moment nog meeliep in de kopgroep. Het was onduidelijk wat er aan de hand was. Foppe kende in Birmingham ook al een tegenvallende 5.000 meter, waarin hij 2 keer ten val kwam en als 11e eindigde. De Zweed Andreas Almgren won de titel in 27 minuten en 23,44 seconden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. De wind uit het noorden is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht overal droog, met in het noorden plaatselijk kans op mist. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuiden. Morgen zien we zon met wat bewolking en blijft het op de meeste plaatsen droog. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten. De wind blijft zwak tot matig uit het noorden. Let op, in het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan nog actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het defilé langs het monument. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen.
2: Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
9: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
10: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis.
12: Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
13: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
14: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen.
15: Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
16: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
17: 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrood worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buitkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: Tot slot het sportnieuws. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Noorse Henriette Jäger pakte het goud in 49,04 seconden. De Poolse Natalia Bukowicka werd tweede in 50,04. Klaver finishte in 50,15. Voor de 27-jarige Enkhuizense is het haar tweede bronzen medaille op de EK na Rome 2 jaar geleden. Ook bij de WK Indoor in Torun dit voorjaar won ze brons op dit onderdeel. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 28-jarige atleet uit Deventer won de afsluitende 800 meter, maar kon de Ierse Kate O'Connor niet meer van het goud houden. O'Connor greep het goud met 6.751 punten. Oosterwegel eindigde op 6.713 punten. Sophie Dokter maakte het feest compleet door brons te pakken met 6.664 punten. Voor Oosterwegel is het haar tweede grote medaille na brons op de Spelen van Tokio in 2021. Dokter werd eerder dit jaar wereldkampioene vijfkamp indoor. PSV heeft de eerste competitiezege van het seizoen geboekt door Excelsior met 1-2 te verslaan. Ruben van Bommel opende de score nadat Paul Wanner in de 5e minuut te lang had geaarzeld. Kasper Wiedel kopte Excelsior in de 54e minuut gelijk, maar 2 minuten later zette Ricardo Pepi PSV weer op voorsprong. Daarna miste PSV meerdere kansen om de wedstrijd te beslissen. Joey Veerman en Serginho Dest keren terug in de basis na een schorsing. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de absolute internationale topclub heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Stefan Nillissen heeft voor een enorme stunt gezorgd op de EK Atletiek in Birmingham door Europees kampioen te worden op de 1500 meter. De 23-jarige atleet uit Groesbeek leek in de laatste bocht in een geslagen positie te lopen, maar speurde iedereen voorbij op het laatste rechte stuk. Hij veroverde de Europese titel in een tijd van 3 minuten en 35,70 seconden. Nillissen werd vooraf niet gerekend tot de kanshebbers op een medaille, maar zette een versnelling in die niemand meer voor mogelijk had gehouden. Hij is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter outdoor na Wim Slijkhuis in 1950. Mike Foppe heeft de 10.000 meter op de EK Atletiek in Birmingham niet afgemaakt. De atleet uit Nijmegen stapte uit na ongeveer 6.000 meter, terwijl hij op dat moment nog meeliep in de kopgroep. Het was onduidelijk wat er aan de hand was. Foppe kende in Birmingham ook al een tegenvallende 5.000 meter, waarin hij twee keer ten val kwam en als 11e eindigde. De Zweed Andreas Almgren won de titel in 27 minuten en 23,44 seconden. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. De wind uit het noorden is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met plaatselijk in het noorden kans op mist. Het wordt tussen de 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen afwisselend zon en wolken, maar het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten, met een zwakke tot matige noordenwind. In het zuidoosten en oosten geldt nog wel code geel vanwege het Nationaal Hitteplan. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het defilé langs het monument.
23: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen twee weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
24: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
25: Nederland stuurt twee Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
26: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen twee doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft.
0: Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
1: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis.
7: Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
8: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Karibameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
9: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
27: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
28: 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buitkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis.
10: Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.

0: en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
1: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
3: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft de eerste competitiezege van het seizoen geboekt door Excelsior met 1-2 te verslaan. Ruben van Bommel opende de score nadat Paul Wanner in de vijfde minuut te lang had geaarzeld. Kasper Wiedel kopte Excelsior in de 54ste minuut gelijk, maar twee minuten later zette Ricardo Pepi PSV weer op voorsprong. Daarna miste PSV meerdere kansen om de wedstrijd te beslissen. Joey Veerman en Serginho Dest keren terug in de basis na een schorsing. Mike Foppe heeft de 10.000 meter op de EK Atletiek in Birmingham niet afgemaakt. De atleet uit Nijmegen stapte uit na ongeveer 6000 meter, terwijl hij op dat moment nog meeliep in de kopgroep. Het was onduidelijk wat er aan de hand was. Foppe kende in Birmingham ook al een tegenvallende 5000 meter, waarin hij twee keer ten val kwam en als 11e eindigde. De Zweed Andreas Almgren won de titel in 27 minuten en 23,44 seconden. Stefan Nillissen heeft voor een enorme stunt

0: zorgt op de EK Atletiek in Birmingham door Europees kampioen te worden op de 1500 meter. De 23-jarige atleet uit Groesbeek leek in de laatste bocht in een geslagen positie te lopen, maar speurde iedereen voorbij op het laatste rechte stuk. Hij veroverde de Europese titel in een tijd van 3 minuten en 35,70 seconden. Nielsen werd vooraf niet gerekend tot de kanshebbers op een medaille, maar zette een versnelling in die niemand meer voor mogelijk had gehouden. Hij is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter outdoor na Wim Slijkhuis in 1950. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Fortuna Sittard heeft thuis met 3-1 gewonnen van SC Cambuur. De thuisploeg leidde na een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Filip Ritijn en Lequincio Zeefuik. Rafik El Agououi scoorde in de 22e minuut voor Cambuur. Chilo Het Zand, gehuurd van Feyenoord, bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1. De Nederlandse sprinters op de 4x100 meter estafette zijn op de EK Atletiek in Birmingham net naast de medaille gegrepen. Danilio Vriendwijk, Josua Rivière, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa liepen naar de vierde plaats in 38,98 seconden. Groot-Brittannië won het goud in 38,45. Duitsland pakte het zilver in 38,64 en België behaalde het brons in 38,70. Vaste waarde Tymir Burnett ontbrak, omdat hij zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. De wind uit het noorden is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met plaatselijk in het noorden kans op mist. Het wordt tussen de 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Morgen afwisselend zon en wolken, maar het blijft vrijwel overal droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden in het noorden en 26 graden in het zuidoosten, met een zwakke tot matige noordenwind. In het zuidoosten en oosten geldt nog wel code geel vanwege het Nationaal Hitteplan.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het defilé langs het monument.
7: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
8: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft. Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld. 17 straten in het Belgische gehucht Soerbrot worden geëvacueerd vanwege een veenbrand in natuurgebied De Hoge Venen. Ook in het nabijgelegen Buitkenbach worden volgens de gouverneur van de provincie Luik enkele straten geëvacueerd. De bewoners worden opgevangen in Malmedy. Volgens 2 burgemeesters in de regio gaat het om de hevigste brand in de Belgische geschiedenis. Zo'n 1800 hectare is afgebrand. Het brandende veen is moeilijk te blussen, daarom wordt vooral vanuit de lucht geblust. België krijgt hulp van Duitsland en de EU. En volgens De Morgen is ook een Nederlandse blushelikopter onderweg. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen,
9: omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
10: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
11: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft de eerste competitiezege van het seizoen geboekt door Excelsior met 1-2 te verslaan. Ruben van Bommel opende de score nadat Paul Wanner in de vijfde minuut te lang had geaarzeld. Kasper Wiedel kopte Excelsior in de 54ste minuut gelijk, maar twee minuten later zette Ricardo Pepi PSV weer op voorsprong. Daarna miste PSV meerdere kansen om de wedstrijd te beslissen. Joey Veerman en Serginho Dest keren terug in de basis na een schorsing. Mike Foppe heeft de 10.000 meter op de EK Atletiek in Birmingham niet afgemaakt. De atleet uit Nijmegen stapte uit na ongeveer 6000 meter, terwijl hij op dat moment nog meeliep in de kopgroep. Het was onduidelijk wat er aan de hand was. Foppe kende in Birmingham ook al een tegenvallende 5000 meter, waarin hij twee keer ten val kwam en als 11e eindigde. De Zweed Andreas Almgren won de titel in 27 minuten en 23,44 seconden. Stefan Nillissen heeft voor een enorme stunt gezorgd op de EK Atletiek in Birmingham door Europees kampioen te worden op de 1500 meter. De 23-jarige atleet uit Groesbeek leek in de laatste bocht in een geslagen positie te lopen, maar speurde iedereen voorbij op het laatste rechte stuk. Hij veroverde de Europese titel in een tijd van 3 minuten en 35,70 seconden. Nillissen werd vooraf niet gerekend tot de kanshebbers op een medaille, maar zette een versnelling in die niemand meer voor mogelijk had gehouden. Hij is de tweede Nederlander met Europees goud op de 1500 meter outdoor, na Wim Slijkhuis in 1950. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. Fortuna Sittard heeft thuis met 3-1 gewonnen van SC Cambuur. De thuisploeg leidde na een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Philip Ritijn en Lequincio Zeefuik. Rafik El Agououi scoorde in de 22e minuut voor Cambuur. Chilo Het Zand, gehuurd van Feyenoord, bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1.
14: De Nederlandse sprinters op de 4x100 meter estafette zijn op de EK Atletiek in Birmingham net naast de medaille gegrepen. Danilo Vriendwijk, Josua Rivière, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa liepen naar de vierde plaats in 38,98 seconden. Groot-Brittannië won het goud in 38,45, Duitsland pakte het zilver in 38,64 en België behaalde het brons in 38,70.
15: Vaste waarde Tymer Burnett ontbrak, omdat hij zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht waarschijnlijk ook droog, in het noorden kans op mist. Het wordt tussen de 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. In het zuidoosten en oosten is code geel van kracht vanwege het Nationaal Hitteplan. Morgen zon en bewolking en het blijft droog. Middagtemperaturen tussen de 22 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het défilé langs het monument.
20: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Katzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
21: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
22: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
23: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
24: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel.
0: Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps Vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af.
6: In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een dertigtal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis.
25: Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
26: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
27: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
28: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws.
31: Premier Modi van India
7: wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
8: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
9: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
10: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
12: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft thuis met 3-1 gewonnen van SC Cambuur. De thuisploeg leidde na een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Philip Ritijn en Lequincio Zeefuik. Rafik El Agououi scoorde in de 22e minuut voor Cambuur. Chilo het Zand, gehuurd van Feyenoord, bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax.
1: Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. De Nederlandse sprinters op de 4x100 meter estafette zijn op de EK Atletiek in Birmingham net naast de medaille gegrepen. Danilio Vriendwijk, Josua Rivière, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa liepen naar de vierde plaats in 38,98 seconden. Groot-Brittannië won het goud in 38,45, Duitsland pakte het zilver in 38,64 en België behaalde het brons in 38,70. Vaste waarde Taimir Burnett ontbrak omdat hij zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig. Vannacht waarschijnlijk ook droog, in het noorden kans op mist. Het wordt tussen de 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. In het zuidoosten en oosten is code geel van kracht vanwege het Nationaal Hitteplan. Morgen zon en bewolking en het blijft droog. Middagtemperaturen tussen de 22 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het défilé langs het monument.
19: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting de Noordzee noemt dat zorgwekkend,
0: omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
2: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
4: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
6: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
20: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af.
24: In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis.
25: Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
3: Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
7: Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft.
8: Bij een Israëlische luchtaanval in het Zuid-Libanese Ansar zijn 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hezbollah-commandant die zich volgens het Israëlische leger schuilhield met zijn familie. De Libanese autoriteiten spreken van een aanval op een heel gezin zonder militair doel. Hezbollah heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd. Eerder vielen 3 Israëlische militairen gewond bij een aanval van Hezbollah-strijders in de veiligheidszone die Israël in Zuid-Libanon heeft ingesteld.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
26: Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
27: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
28: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
29: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren.
1: In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
5: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
12: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft thuis met 3-1 gewonnen van SC Cambuur. De thuisploeg leidde na een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Philip Ritijn en Lecrincio Zeefuik. Rafik El Agououi scoorde in de 22e minuut voor Cambuur. Chilo Het Zand, gehuurd van Feyenoord, bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1. Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder. De Nederlandse sprinters op de 4x100 meter estafette zijn op de EK Atletiek in Birmingham net naast de medaille gegrepen. Danilio Vriendwijk, Josua Rivière, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa liepen naar de 4e plaats in 38,98 seconden. Groot-Brittannië won het goud in 38,45, Duitsland pakte het zilver in 38,64 en België behaalde het brons in 38,70. Vaste waarde Taimir Burnett ontbrak omdat hij zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter.
15: PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan.
16: Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond veel bewolking, maar het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de kust mogelijk vrij krachtig. Vannacht droog, in het noorden plaatselijk kans op mist. Het wordt 12 graden in het noordoosten, 18 graden in het zuiden.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jetten opende het defilé langs het monument. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen

0: in het plan van Trumps Vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een dertigtal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Qatar ontkent dat het drie Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepvaart door de Straat van Hormuz. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de laatste details nog worden ingevuld, waaronder een gemeenschappelijke verklaring. Door de zeestraat, die cruciaal is voor de olie-export, passeren nog maar weinig schepen, sinds de VS en Israël hun oorlog tegen Iran begonnen. Zowel Iran als de VS houden nu schepen tegen. Iran en Oman willen een veilige doorvaart beloven, waarbij de soevereiniteit van beide landen behouden blijft. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips. EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse sprinters op de 4x100 meter estafette zijn op de EK Atletiek in Birmingham net naast de medaille gegrepen. Danilio Vriendwijk, Josua Rivière, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa liepen naar de vierde plaats in 38,98 seconden. Groot-Brittannië won het goud in 38,45, Duitsland pakte het zilver in 38,64 en België behaalde het brons in 38,70. Vaste waarde Tymier Burnett ontbrak omdat hij zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. Fortuna Sittard heeft thuis met 3-1 gewonnen van SC Cambuur. De thuisploeg leidde na een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Philip Ritijn en Lequincio Zeefuik. Rafik El Agouhoui scoorde in de 22e minuut voor Cambuur. Chilo Het Zand, gehuurd van Feyenoord, bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen.
2: Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen voelde zich vooraf de underdog en werd niet tot de kanshebbers gerekend. Hij zegt dat hij nu moet wennen aan het feit dat hij die rol van underdog kwijt is. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog, maar in het noorden kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur zakt naar zo'n 12 graden in het noordoosten en blijft rond de 18 in het zuiden. Er staat weinig wind. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief vanwege code geel. Morgen overdag is het minder warm met zon en wolken en het blijft grotendeels droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jetten opende het defilé langs het monument. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren, die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
6: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
5: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
5: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse sprinters op de 4x100 meter estafette zijn op de EK Atletiek in Birmingham net naast de medaille gegrepen. Danilio Vriendwijk, Josua Rivière, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa liepen naar de vierde plaats in 38,98 seconden. Groot-Brittannië won het goud in 38,45, Duitsland pakte het zilver in 38,64 en België behaalde het brons in 38,70. Vaste waarde Tymer Burnett ontbrak omdat hij zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter. Fortuna Sittard heeft thuis met 3-1 gewonnen van SC Cambuur. De thuisploeg leidde na een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Philippe Retijn en Lequincio Zeefuik. Rafik El Agouaoui scoorde in de 22e minuut voor Cambuur. Chilo Het Zand, gehuurd van Feyenoord, bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog, maar in het noorden kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur zakt naar zo'n 12 graden in het noordoosten en blijft rond de 18 in het zuiden. Er staat weinig wind. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief vanwege code geel. Morgen overdag is het minder warm met zon en wolken en het blijft grotendeels droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakte. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het défilé langs het monument. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis.
5: Qatar ontkent dat het drie Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden.
11: De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt The Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
12: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
13: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
14: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts
15: en het consumentenvertrouwen zakt in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
16: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse sprinters op de 4x100 meter estafette zijn op de EK Atletiek in Birmingham net naast de medaille gegrepen. Danilo Vriendwijk, Josua Rivière, Xavi Mo Ayok en Elvis Afrifa liepen naar de vierde plaats in 38,98 seconden. Groot-Brittannië won het goud in 38,45, Duitsland pakte het zilver in 38,64 en België behaalde het brons in 38,70. Vaste waarde Tymir Burnett ontbrak omdat hij zich aan zijn lies blesseerde in de halve finales van de 100 meter.
19: Fortuna Sittard heeft thuis met 3-1 gewonnen van SC Cambuur. De thuisploeg leidde na een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Filip Ritijn en Lequincio Zeefuik. Rafik El Agououi scoorde in de 22e minuut voor Cambuur. Chilo Het Zand, gehuurd van Feyenoord, bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog. In het noorden kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten. In het zuiden blijft het met 18 graden zachter. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanochtend is er naast zon ook wat bewolking, maar het blijft droog. Vanmiddag wordt het zo'n 22 tot 26 graden. Het warmst in het zuidoosten.
2: Daar geldt nog steeds code geel voor het Nationaal Hitteplan. De noordelijke wind blijft zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met weinig wind. Morgen nacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgenochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later klaart het op. Middagtemperatuur morgen tussen de 18 en 23 graden.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jette opende het défilé langs het monument.
24: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
25: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
26: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
27: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog.
28: De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws.
0: Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Karibameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is.
1: In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
5: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere

0: oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner. En voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft thuis met 3-1 gewonnen van SC Cambuur. De thuisploeg leidde na een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Philip Ritijn en Lecrincio Zeefuik. Rafik El Agououi scoorde in de 22e minuut voor Cambuur. Chilo het Zand, gehuurd van Feyenoord, bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.

0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het overal droog. In het noorden kan er plaatselijk wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten. In het zuiden blijft het met 18 graden zachter. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanochtend is er naast zon ook wat bewolking, maar het blijft droog. Vanmiddag wordt het zo'n 22 tot 26 graden. Het warmst in het zuidoosten. Daar geldt nog steeds code geel voor het Nationaal Hitteplan. De noordelijke wind blijft zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met weinig wind. Morgen nacht gaat het vanuit het noordwesten regenen. Morgenochtend is het bewolkt met op veel plaatsen regen. Later klaart het op. Middagtemperatuur morgen tussen de 18 en 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij vertelde hoe de oorlog bij haar thuis het onzichtbare, maar immer aanwezige vijfde gezinslid was. Naast toespraken werden Indische liederen en gedichten voorgedragen. Er werd een minuut stilte gehouden en premier Rob Jetten opende het defilé langs het monument. Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden. Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van Dr. Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België. Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Qatar ontkent dat het 3 Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 68. Onder de doden zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer op de grens van Zimbabwe en Zambia. De boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De veerboot kreeg dinsdag te maken met hoge golven en harde wind en sloeg om. Zaterdag waren nog niet alle lichamen gevonden of geïdentificeerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
3: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft thuis met 3-1 gewonnen van SC Cambuur. De thuisploeg leidde na een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Philip Ritijn en Lequincio Zeefuik. Rafik El Agououi scoorde in de 22e minuut voor Cambuur. Chilo het Zand, gehuurd van Feyenoord, bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-1. Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023. PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft voor zover bekend nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze twee nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar vijfde individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noorden kan er plaatselijk mist voorkomen. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief met code geel. Morgen is het eerst bewolkt met regen vanuit het noordwesten, later droog met een enkele bui. De temperatuur komt uit op 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook zijn alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Hoofdspreker was schrijfster Maddie Stolk, wier ouders de Japanse bezetting meemaakten. Zij illustreerde aan de hand van twee kisten hoe de oorlog nooit de harten en hoofden van haar ouders verliet. Ongeveer 5000 mensen woonden de herdenking bij. Naast de plechtigheid in Den Haag waren er verspreid door het land nog 80 kleinere herdenkingen.
8: Ruim 2000 vrijwilligers hebben tijdens de Beach Cleanup Tour 4175 kilo afval en 79.242 sigarettenpeuken van de Nederlandse stranden gehaald. De opruimactie vond de afgelopen 2 weken plaats langs de hele Noordzeekust, van Schiermonnikoog tot Cadzand. Het aantal peuken is dit jaar opvallend hoog, veel meer dan vorig jaar. Stichting De Noordzee noemt dat zorgwekkend, omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. De stichting pleit voor een verbod op plastic sigarettenfilters en meer rookvrije stranden.
9: Schrijver Peter Andriessen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij overleed al op 1 augustus. Andriessen was van huis uit psycholoog en debuteerde in 1969 met Verboden te jodelen. Bekend werd hij vooral door de roman Zuster Belinda en Het geheime leven van dokter Douchkind uit 1971. Een persiflage op de doktersroman vol ironie en clichés.
8: Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters van Defensie naar België
10: om te helpen bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De helikopters kunnen met een speciale waterzak duizenden liters water tegelijk scheppen en boven de brand uitstorten. Het gaat om een veenbrand in de Belgische gemeente Balen, die al 1600 hectare beslaat en zich nog uitbreidt. Veenbranden woeden vaak ondergronds en zijn moeilijk te blussen. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden sturen blusmiddelen naar België.
11: Politievakbond ACP wil dat het lokale gezag reflecteert op de handhaving rond boerenacties en het dodelijke ongeluk vrijdag op de A59 bij Hees. Bij dat ongeluk vielen 2 doden in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op de snelweg. De bond benadrukt dat de burgemeester het handhavingsplan opstelt en de politie daar alleen advies over geeft. Ook de Nederlandse Politiebond vindt dat de lokale driehoek de aanpak van dit soort acties grondig moet evalueren. Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt nog. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden rond 2 uur 's middags de toegang tot de A12, zonder dat vooraf te melden bij de gemeente. Burgemeester Jan van Zanen gaf direct een ontruimingsbevel. Ongeveer 40 activisten, die weigerden zelf te vertrekken, zijn aangehouden en met de bus naar het ADO-stadion gebracht. Na het noteren van hun gegevens zijn ze weer vrijgelaten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Colombiaanse president Abelardo de la Espriella heeft Donald Trump gevraagd de Amerikaanse importheffingen op Colombiaanse producten tijdelijk op te schorten. Het land is zwaar getroffen door een aardbeving. De Amerikaanse invoerrechten op Colombiaanse producten gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%, met enkele uitzonderingen zoals koffie en olie. De La Espriella zegt dat hij ongeveer 10 minuten met Trump sprak, die zijn medeleven betuigde. Maandag trof een aardbeving met een kracht van 7,4 Colombia, waarbij bijna 300 mensen om het leven kwamen en bijna 13.000 woningen werden verwoest. Krachtige stormen en overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Indiana aan tenminste 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4 jaar. Verder kwamen sinds het begin van de storm op dinsdag 3 vrouwen en 2 mannen om, meldt het Centrum voor Rampenbestrijding van de staat. Gouverneur Mike Brown zegt dat president Trump heeft toegezegd het verzoek voor een presidentiële noodverklaring goed te keuren. Daarmee komt de weg vrij voor federale steun. In het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 vrouwen omgekomen door overstromingen en een aardverschuiving. Het gaat om vrouwen van ongeveer 60 en 80 jaar oud. 2 baby's raakten licht gewond in het dorp Manzanedo de Valduesa. In de provincie León gold code oranje vanwege stortregens. Bij de aardverschuiving kwamen stenen en modder naar beneden. Hamas-leider Khalil al-Hayya is zondag in Cairo voor een ontmoeting met de Egyptische inlichtingenchef Hassan Rashad. Het bezoek vindt plaats kort voordat de Amerikaanse gezant Jared Kushner volgende week naar Egypte en Israël reist. Kushner, de schoonzoon van president Trump, wil beweging krijgen in het plan van Trumps vredesraad. Dat plan voorziet in de terugtrekking van Israël en ontwapening van Hamas. Hamas keurde het plan goed, maar Israël wees het af. In het Belgische natuurgebied De Hoge Venen is meer dan 2000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Uit de plaatsen Soerbrot en Buitkenbach zijn in totaal zo'n 600 mensen geëvacueerd. De meeste mensen konden onderdak vinden bij familie of kennissen. Een 30-tal mensen verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis in Malmedy. Nederland helpt met blushelikopters bij het bestrijden van de brand, als onderdeel van een EU-steunmechanisme. Het gaat volgens Belgische media om de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis.
12: Qatar ontkent dat het drie Iraanse piloten gevangen houdt, zoals Iran eerder beweerde. Het land zegt wel de stoffelijke resten van een van de piloten te hebben gevonden. De piloten zouden in maart zijn neergestort tijdens de oorlog tussen Iran, de VS en Israël. Volgens een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken schonden de Iraanse piloten het luchtruim en werden noodzakelijke maatregelen genomen om het grondgebied te verdedigen. Qatar noemt de uitspraken van Iran misleidend en zegt verbaasd te zijn over de timing, te midden van diplomatieke inspanningen om de spanningen in de regio te verminderen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Premier Modi van India wil dat het land de komende 7 tot 8 jaar 8 extra chipfabrieken zal hebben en streeft naar 5 nieuwe kernreactors. Dat kondigde hij aan tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Modi ging ook in op de grote protesten over geringe economische kansen voor jongeren die uitbraken na een schandaal met uitgelekte examens. Hij kondigde gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. India heeft zich ten doel gesteld om in 2047, 100 jaar na de onafhankelijkheid, een hooginkomensland te worden. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen, meldt de Wall Street Journal. Minister Howard Lutnick van Handel zegt dat hij het techbedrijf direct heeft laten weten dat de regering Trump tegen het inkopen van Chinese geheugenchips door grote Amerikaanse bedrijven is. In de Amerikaanse politiek leven zorgen dat het Chinese CXMT via deals toegang kan krijgen tot Amerikaanse technologische kennis. Door de grote vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen is er al lange tijd sprake van schaarste en hoge prijzen. Apple heeft toestemming van de regering nodig om met CXMT productinformatie te delen. Bijvoorbeeld voor de productie van op maat gemaakte chips.
14: EasyJet annuleert zaterdag en zondag een 100-tal vluchten in Frankrijk vanwege een aangekondigde staking van cabinepersoneel. De luchtvaartmaatschappij heeft de vluchten preventief geschrapt om passagiers de kans te geven tijdig een andere vlucht te boeken. Het cabinepersoneel klaagt over wisselende roosters, wijzigingen op het laatste moment en dat ze meerdere dagen achter elkaar worden ingeroosterd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland.
15: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
17: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht.
18: Spijker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws.
21: Ajax heeft de transfer van Mika Gods naar Paris Saint-Germain bevestigd. De club ontvangt een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. De 21-jarige Gods kwam 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk en was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax de aanvaller niet kwijt wilde, maar dat Gods deze kans bij de tweevoudig Champions League-winnaar heeft verdiend. Ajax wil met het geld een snelle rechtsbuiten en linksbuiten aantrekken, een rechtsbenige centrale verdediger en een verdedigende middenvelder.
22: Novak Djokovic is al in de tweede ronde uitgeschakeld op het toernooi in Cincinnati. De Serviër verloor in 3 sets van de Argentijn Thiago Tirante. Het was de eerste wedstrijd van Djokovic sinds zijn nederlaag tegen Jannik Sinner in de halve finale van Wimbledon. De 39-jarige Djokovic won het toernooi in Cincinnati eerder in 2018, 2020 en 2023.
23: PSV-trainer Peter Bos gunt Joey Veerman een transfer naar Borussia Dortmund. Bos zegt dat hij weet wat voor mooie club Dortmund is, maar verder niets over de transfer kan zeggen. Veerman wil graag naar een buitenlandse club, maar PSV heeft, voor zover bekend, nog geen bod ontvangen. Verschillende media melden dat Dortmund interesse heeft en de middenvelder voor ongeveer 20 miljoen euro kan overnemen. Veerman zegt dat hij geluiden hoort, maar dat hij nog niet bij Dortmund voetbalt. Emma Oosterwegel heeft zilver gewonnen op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Ze zegt dat ze 2 nachten niet heeft kunnen slapen van de zenuwen, omdat ze wist dat ze kans maakte op een medaille. Oosterwegel stond na 6 onderdelen tweede en moest op de 800 meter ongeveer 3,5 seconden sneller lopen dan de Ierse Kate O'Connor voor goud. Maar dat lukte niet. De atlete, die in 2021 brons won op de Olympische Spelen, noemt haar fitheid de sleutel tot dit succes. Ze heeft dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Stefan Nillissen heeft goud gewonnen op de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Groesbeek verraste zichzelf met de titel, want hij werd vooraf niet tot de kanshebbers gerekend. Met een indrukwekkende eindsprint liep hij zijn concurrenten voorbij. Nillissen had dit jaar last van blessures, maar voelde zich elke race sterker worden. Hij hoopt later samen met trainingsvriend Niels Laros, die nu geblesseerd is, vol te gaan voor grote wedstrijden. Lieke Klaver heeft brons gewonnen op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse sprinter was niet tevreden over haar race en zei dat ze werd afgeleid door de wind in het stadion. Klaver had daardoor geen gevoel voor tempo en wist niet of ze hard of langzaam liep. Het is haar 5e individuele medaille op de 400 meter bij een titeltoernooi. Zondag hoopt ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter alsnog goud te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar in het noorden kan er plaatselijk mist voorkomen. De temperatuur daalt naar 12 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. In het zuidoosten en oosten is het Nationaal Hitteplan actief met code geel. Morgen is het eerst bewolkt met regen vanuit het noordwesten, later droog met een enkele bui. De temperatuur komt uit op 18 tot 23 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Onder grote belangstelling is bij het Indisch Monument in Den Haag het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koning.